0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is alweer donderdagochtend. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Een dag dat de regen nog wel gaat komen. Maar we zijn er bijna. De zonnige dagen die komen op zaterdag. Dus we moeten nog even doorzetten. En dan kan die korte broek weer uit de kast.
2: Ja, gisteren was het buitenspeeldag. Nou, dat is een beetje in het water gevallen, letterlijk. Ja. Want het, dat kwam met bakken uit de hemel.
3: Ja, was vooral 's middags, hè? Ja.
2: Ja, vooral de druppels ook. Dus ja, alle tips die waren gegeven, zoals tikkertje, lekker buiten spelen. Ja, want daarvoor heet het ook buitenspeeldag natuurlijk. Ja. Ja, het kan wel, maar dan lijkt het meer op de modderdag. Die heb je vaak in september volgens mij.
3: Ja, ja, dat is eigenlijk een beetje aan het begin van de herfst. Laten we hopen dat we niet nu al aan het begin van de herfst zitten, want dat zou ik wel heel snel vinden.
2: Nee, maar goed, het is toch wel weer lekker als het zonnetje gaat schijnen. Maar dat komt vanzelf wel weer. Dus het is even niet anders.
3: Nee.
2: Vandaag gaan we het hebben over een hele bijzondere fotografenwedstrijd.
3: Oh,
2: ga ik straks van alles over vertellen.
3: Ja.
2: We hebben natuurlijk de platenkast, dat gaat over eten. En over eten gesproken. Maar Mayoni heeft elke ochtend ook een ontbijttip. En die hoor je om 7:15.
3: Ja, ja, maar goed, dat is nog niet nu, want dat zou wel heel vroeg zijn. Ik denk dat we eerst maar eens even iedereen moeten gaan wakker maken. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En ja, ik weet niet hoe het bij jou zit thuis. Maar als ik ben opgestaan, dan moet ik altijd eerst eten en dan pas de rest doen. Ik kan het niet andersom. Niet eerst onder de douche of aankleden of wat dan ook. Ik moet eerst eten en dan pas de rest.
2: Ja, nee, maar goed, dat is voor iedereen anders natuurlijk. Ja. Hè? Veel papa's en mama's die beginnen met een kopje koffie.
3: Ja,
2: maar bij jou is dat eten. Ja, dat is gewoon je eigen keus. We gaan snel beginnen. Dit is Opstaan met Arnoud, met Mayoni.
3: En vandaag als allereerst met Pops.

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Een dag die begon met frisse lentelucht en kabouterbaard shampoo. Lekker fris, voor kleine en grote mannetjes. Vraag dat maar aan Langnek.
1: Nergens kun je zo goed de heerlijke lentelucht opsnuiven als in het Sprookjesbos. Oei, oei, oei.
2: Vandaag is een vrolijke dag. En dat laat ik me niet afpakken.
1: Beste reus.
2: Ja?
1: Wanneer heb jij je voor het laatst gewassen?
2: Vorig jaar nog. Met kerst. En dat was geen vrolijke dag.
1: Zou je dat niet wat vaker moeten doen?
2: Geen tijd voor. Ik moet de hele dag door het Sprookjesbos rennen om Klein Duimpje te vangen. Ik wil mijn laarzen terug.
3: Langnek, reus, maak dat je hier wegkomt. Er hangt een merkwaardige lucht in het Sprookjesbos. We zijn nog aan het uitzoeken wat het is.
2: Wat krijgen we nu? Vind jij dat ik stink? Vind jij dat ik stink?
3: Nee, een beetje.
2: Oh ja?
3: Een beetje veel.
2: Dat is mijn eigen lucht. Die pakt niemand mee af.
3: Maar dan wil niemand bij je in de buurt komen.
2: Onzin. Die vliegen daar. Die volgen me al de hele dag.
1: Het is toch veel fijner om lekker te ruiken.
2: Een stoere reus stinkt.
3: Reuzen stinken 100 keer erger dan mensen. En wat voor mij als kabouter zo vervelend is. Hij heeft elke dag dezelfde zweetzok aan.
1: En dan die vieze stukjes in zijn baard.
3: Straks is er geen frisse lucht meer in het Sprookjesbos.
1: Als wij er nou eens voor zorgen dat hij het leuk vindt om zich te wassen.
0: Langnek dacht dat de reus zich best wilde wassen als hij maar lekkere zeep en shampoo had. De kabouters wilden graag helpen.
1: Wat aardig dat alle kabouters voor dit plan hun baardshampoo aan ons wilden geven.
3: Ja, het belangrijkste is dat die stank verdwijnt, zodat we weer met onze ramen open kunnen slapen.
1: De fles baardshampoo is bijna vol.
3: En dit wordt een heerlijk stuk reuzenzeep met elfjesolie en rozenblaadjes.
1: Straks ruikt de reus net zo lekker als Roodkapje.
3: Zijn vrouw zal ons vast ook reuze dankbaar zijn.
1: Hij heeft het gevonden.
2: Zou dat voor mij zijn?
1: Ik denk dat hij eerst zijn baard gaat wassen.
4: De binnenkant is nu in elk geval schoon.
2: Wie zit hard te lachen?
3: Niemand. Vooral ik niet.
2: Houden jullie me voor de gek?
1: Het spijt me. Het leek ons verstandig als je je weer eens zou wassen. En we wilden je een eindje op weg helpen.
2: Ik zal jullie eens een eindje op weg helpen. Wat gebeurt er toch allemaal? Nu stink ik wel. Nou moet ik me toch gaan wassen, omdat ik naar lekkere zeep stink. Waarom overkomt mij dit altijd?
0: Thuis ging de reus meteen in bad. En zijn reuzenkleren moesten in een lekker sopje. Hij vond het niet leuk. Maar als je met z'n allen in hetzelfde Sprookjesbos woont, moet je een beetje rekening houden met elkaar. Net zoals die keer dat

0: Rosanne op Hallo Kids Radio. Arnoud, jij had belangrijk nieuws over een wedstrijd. En dan bedoel je niet voetbal, toch?
1: Nee. Dit gaat over een fotowedstrijd. En bij de meeste fotowedstrijden, sowieso bij elke wedstrijd, gaat het om het beste. Degene beste die wint.
0: Ja.
1: Dus als je dan een fotowedstrijd hebt, dan wint meestal de beste foto. Nou, niet in dit geval.
0: Oh.
1: Nee, een vliegtuigmaatschappij uit IJsland, die was de afgelopen tijd op zoek naar een fotograaf. Maar die wou op zoek naar de slechtste fotograaf ter wereld.
0: Hè? Waarom dan?
1: Nou, het was eigenlijk een beetje een reclamestunt. Want ze hadden het idee, IJsland is zo mooi, dat zelfs de slechtste fotograaf ter wereld daar nog mooie foto's kan maken. Slim bedacht, hè?
0: Slim, heel slim. Ja.
1: Nou, meer dan 125.000 mensen moet je nagaan deden mee aan de wedstrijd. Ja. Dus blijkbaar zijn er toch heel veel mensen die slechte foto's kunnen maken. Maar ze hebben er weer daar. Deze vrouw die komt uit Frankrijk. Die maakt echt verschrikkelijk belabberde foto's. Dat is niet normaal. Dat is echt gewoon niet om aan te zien. Ik heb wat foto's gezien. Onscherp, vingers in beeld. Het is gewoon een drama. En dat is dus de winnares van deze wedstrijd. Nou ja, deze mevrouw uit Frankrijk die is ontzettend blij met haar titel. Ja, dat snap ik ook wel. Ze kregen al vaak de vraag waarom haar foto's altijd zo slecht waren. Nou ja, nu kan ze zeggen, maar ik heb er wel een prijs mee gewonnen.
0: Ja.
1: En niet zomaar een prijs, maar jou niet. Want ze mag als beloning 10 dagen door IJsland reizen om foto's te maken van het land. En ze krijgt nog zakgeld mee, namelijk 40.000 euro.
0: Nou, daar kun je een goede camera van kopen, laten we eerlijk wezen, toch?
1: Ja, 40.000 euro. De slechtste foto die zij maakt, die wordt gebruikt in een reclamecampagne van de vliegtuigmaatschappij. Ja, het is echt heel bijzonder. Maar binnenkort gaan we dus zien hoe mooi IJsland is door de lens van een hele slechte fotograaf.

0: ja, Monique Smit die kan ook echt alles, hè. Muziek maken voor volwassenen en ook nog voor kinderen met het merk Kids Pop. En die hoor je dan weer vaak bij ons. Ja, die anderen niet altijd. Want ja, weet je, kijk, we willen natuurlijk wel rekening houden als we liedjes hebben op de radio, dat er bijvoorbeeld geen rare tekst in zit. Want ja, dat gebeurt wel eens. Over alcohol of over rare woorden. Ja, die hebben we liever niet op de radio.
1: Nee, dat doen we niet. Ja, ja, natuurlijk weten we ook wel dat het soms gewoon meegezongen wordt. Mm. Maar om het nou heel veel te gaan uit radio, dat is te kijken op een feestje, kan het misschien wel. Maar ja, net niet hier.
0: Nee, maar goed, daar hebben we rekening mee gehouden voor deze week voor de platenkast. De platenkast van Arnoud. Want Arnoud, laten we eerlijk wezen, een liedje wat niet draaibaar is over eten op Hallo Kids Radio, nou, die ken ik nog niet. Dat ze daar rare woorden in gebruiken of, nou, dat geloof ik niet.
1: Nee, dat is zo, dat is zo. Nou ja, eten, liedjes over eten. We hebben er al een paar gehad. We hebben het over friet gehad, over pizza, over een ijsje toe. We hebben, even kijken, lasagne hebben we natuurlijk hebben gehad van Weird Al Yankovic. We hebben het wacht op de pizza, dat liedje uit Engeland hebben we ook gehad. En toen dacht ik, oh, deze meneer moeten wij niet vergeten. Ik heb het over Bamboe Bill.
0: Ah ja, ja, die woont natuurlijk in de dierentuin in Renen. Ja.
1: Ja, Bamboe Bill, die woont daar en die geeft ook shows. En ik vind het, ik vind Bamboe Bill sowieso heel leuk. Hij heeft hele leuke liedjes gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En er zit één liedje bij en die gaat over appeltaart.
0: Oh, nou, dat past in de categorie. Ja.
1: Ja, wou ik maar net even zeggen. Dus Bamboe Bill, dit liedje is ooit getipt door twee vaste luisteraars van ons station.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, oh, dat vind ik leuk. En heel veel liedjes zijn leuk. Maar deze gaat dus over eten. De appeltaart. Een van de meest gegeten gebakjes in Nederland.

0: vind ik zo lekker, dat ruikt heerlijk.
1: Oh, wat een heerlijkheid, oh, wat een gezelligheid. Appel, appel, appeltaart.
2: Dat zeg ik, appeltaart.
0: Mag ik al een stukje?
3: De leukste kidszender van Nederland.

0: Lars op Hallo Kids Radio. En deze week natuurlijk ook extra veel voetbal op Hallo Kids Radio. Kijk, hele uitzendingen van het Sportjournaal kunnen we natuurlijk niet laten horen. Sterker nog, vandaag de eerste officiële WK-wedstrijd. Dus dat wordt helemaal moeilijk. Maar wat we wel kunnen doen is prijzen weggeven die alles te maken hebben met voetbal.
1: Nou, zeker. We hebben een heel mooi panna-boek. En daar staat van alles in wat met het WK te maken heeft. Het wereldkampioenschap voetbal. Ja. Nou, het is vandaag donderdag 11 juni. En raad eens wat. Vandaag begint dat WK in Amerika.
0: Ja, en het leuke is, dit speciale doeboek is dus gemaakt voor kinderen. Met allemaal leuke quizzen, kleurplaten, strips, weetjes over je favoriete spelers. Niet namelijk alleen over de Nederlandse spelers, maar natuurlijk over alle andere bekende voetballers die ook meedoen met het WK. Want ja, het is niet voor niks de wereldkampioenschappen.
1: Nee, dat heb je goed gezegd. Ja. Ja, precies. De wereldkampioenschappen. En ja, het leeft nu nog niet echt. Maar je zal zien straks, dan gaat het zeker komen. Mm. Alhoewel, veel wedstrijden zijn wel 's nachts. Dan hebben we met het Nederlands elftal nog een beetje mazzel. Dat is vaak 's avonds. Maar bijvoorbeeld op zaterdag 20 juni, dat is volgende week zaterdag. Ja. Dan is die 's avonds om 7 uur.
0: Hè? Ik dacht dat we er ook een keer eentje om 1 uur... Nou goed, maakt niet uit. We gaan het nu niet hebben uitgebreid over het voetbal van de wedstrijd. Dat duurt allemaal nog lang. Want Arnoud, anders zijn we straks over 5 minuten nog aan het kletsen. We moeten nog even het moment doen.
1: Ja, daarom, en daarom moet je dat boek hebben, want er staat gewoon alles in. Nou, ja. Dat kun je winnen, dus dat boek over het WK. Het panna-boek, maar daar moet je wel wat voor doen. Mayoni gaat een voetbalvraag stellen. Let op.
0: Ja, maar we hebben dat team voor 7 prijs niet gedaan.
1: Oh, ja, maar dan wordt het heel... Okay. Dan wordt het heel rommelig. Maar goed, dan gaan we dat moment eerst nog even doen. Het is namelijk tijd voor die supergeheime
0: 10 voor 7 prijsvraag. Is belangrijk, want stel je voor, je had niet door wat we aan het vertellen waren op de radio. Dan weet je het nu wel. Dus, oké, voor die prijs deze week, het voetbaldoeboek. Dan zijn we op zoek naar een goed antwoord op de volgende vraag. Daar komt-ie. Welke kleur... kaart, dus belangrijk, welke kleur kaart betekent een officiële waarschuwing als de scheidsrechter hem omhoog steekt? Dus welke kleur kaart betekent een officiële waarschuwing als de scheidsrechter hem omhoog steekt? Is dat
1: A,
0: de kleur groen, of is dat
1: B,
0: de kleur blauw, of is dat
1: C,
0: de kleur geel? Dus welke kleur kaart betekent een officiële waarschuwing als de scheidsrechter hem tijdens de wedstrijd omhoog houdt?
1: Nou, ik weet niet heel veel van voetbal, maar ik weet wel dat er maar één antwoord goed is in deze, ja,
0: absoluut,
1: deze vraag. Dus is het A, B of C? Wil je meedoen, dan kan dat. Ga naar de website hallokidsradio.nl, klik op het plaatje win en vul je goede antwoord in.

0: Kikken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: Plus.
1: Hallo Kids Radio. In de ochtend.
2: Opstaan!
3: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
4: Een hele goede morgen. Het is 7:04. Dit is de ochtendshow met Arnold en Mayoni.
1: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer donderdag. En ik ben toevallig gisteren ergens achtergekomen. Wist ik namelijk helemaal niet, maar ik had een belangrijke telefoontje. Die heb je wel eens. Dat vandaag het de internationale dag of play is. Oftewel, dat komt mooi zo na gisteren. Want gisteren was het natuurlijk nationale buitenspeeldag. En vandaag is het dus eigenlijk... Ja, hoe zou je dat vertalen, Arnold? Internationaal Day of Play?
4: Speeldag?
1: Ja, ja, wel een beetje. Het schermpje uit en even lekker gewoon spelen met z'n allen.
4: Oh ja, wat goed zeg. Maar ja, kijk, wij zeggen wel eens minder schermtijd. Maar zonder scherm kun je natuurlijk ook niet meer tegenwoordig. Want het is een beetje een gezonde mix moet je eigenlijk maken. Hè?
1: Ja, maar goed, kijk, de hele dag gamen, dat kan natuurlijk niet. En het leuke is, kijk, bij heel veel dingen kan je de radio wel aanzetten. Want bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een bordspel spelen terwijl je tv kijkt is een stuk moeilijker dan een bordspel spelen terwijl je de radio luistert.
4: Ja, dat is waar.
1: En dat is natuurlijk, hè, voor buitenspelen geldt dat ook zo. Of als je aan het knutselen bent of aan het kleuren. Maar ik denk, als ik nu naar de klok kijk, dat je daar nu niet mee bezig bent. Ik denk dat je daar bezig bent met de belangrijke taken die allemaal bij opstaan horen. Je tanden poetsen, je schooltas inpakken, aankleden, ontbijten. Dat was het denk ik toch? Oh, haren kammen, ook belangrijk.
4: Ja, dat is ook belangrijk. Dus nee, dat is helemaal waar. En...
1: Gewoon even snel
4: denk,
1: door, denk ik.
4: Met
1: niet
4: de... te horen.
1: Jawel, ja. Je bent... DJ Arnold zit vandaag thuis, jongens. Niks aan de hand.
4: Nee, helemaal goed. Ja, wat gaan we doen zometeen? We hebben natuurlijk de ontbijttip. We hebben de platenkast. We hebben leuke liedjes. En als je nou wat leuks wil horen, kun je natuurlijk even een berichtje sturen naar ons.
1: Dat kan zeker. En het eerste liedje is al aangevraagd. De allernieuwste van K3. Dus die komt zometeen voorbij.

0: Dat is de allernieuwste van Criss-Cross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer. Maar Criss-Cross Amsterdam heeft alweer een nieuwe samenwerking aangekondigd. Dus het liedje is nog niet uit. Maar ze hebben wel een klein tipje van de sluier gegeven. Ze gaan namelijk samenwerken met the one and only van de hele grote bekende hit Trompetta, Willy William.
1: Nou, dat is leuk zeg, dat is een bekende meneer.
0: Ja, nou ja, kijk, dat is een bekende meneer niet alleen in Frankrijk, want daar komt hij vandaan, maar natuurlijk ook in andere landen, want die Trompetta was natuurlijk een hele grote hit. Is trouwens alweer 4 jaar geleden, moet je nagaan, 2022. Ja, dat was een hele grote zomerhit, dus ik denk dat Criss-Cross wel denkt, nou, als we Willy William erbij hebben, dan moet het wel lukken, die zomerhit.
1: Ja, dat is weer iets heel anders dan Jan Smit en Frans Bauer natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Is ook leuk, maar ja, dat is Nederlands. Want ik denk niet dat Willy William... Kijk, die kan namelijk zelf ook goed zingen. Maar die kan denk ik geen Nederlands zingen. Dat gaat hem niet worden.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee. Zeg, wat het hem wel gaat worden is natuurlijk de ontbijttip.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, en ik zat eigenlijk nu pas te denken... Had ik natuurlijk even ietsje eerder moeten doen. Maar ik zit nu pas te denken, ja, het WK gaat vandaag natuurlijk beginnen. Dus ik moet eigenlijk deze paar momenten, als het WK nog druk bezig is, daar eigenlijk een ontbijttip voor uitkiezen. Heb ik alleen vandaag niet gedaan. Want ik moet even onderzoeken, wat zou dan een goed voetbalontbijtje zijn?
1: Zodat ja,
0: dan
1: met de winkels, kleur... ja, de kleur oranje natuurlijk. Ja. De winkels liggen vol met oranje spulletjes die je kan eten.
0: Ja, en misschien is het denk ik ook nog wel leuk om dan even te achterhalen. Wat eet dan bijvoorbeeld een voetballer? Want ja, die hebben altijd een speciaal dieet. Die kunnen moeilijk nog even een reep chocola eten voordat de wedstrijd begint. Want ik denk dat ze dan hartstikke buikpijn krijgen als ze op het veld rennen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, dus, maar goed, oké. Dat ga ik dan proberen om morgen te gaan doen, die ontbijttips. Want nu gaan we nog maken... Ja, dit klinkt heel gek misschien, maar we gaan het wel doen. We gaan pannenkoeken uit de oven maken. Mm-hmm.
1: Oh, pannenkoeken uit de oven. Maar zit daar een oranje kleurtje aan?
0: Nee eigenlijk. Ja, kijk, ja... Kijk, pannenkoekendeeg is altijd een beetje bruin. Toch? Ja, dat kan je niet helemaal als oranje zien. Nee, of een beetje geel.
1: Dat is waar. Ja.
0: Kijk, je kan het wel een beetje oranje maken door bijvoorbeeld een beetje worteltjes sap doorheen te doen. Maar in dit geval gaan we dat niet doen. Want we gaan namelijk maken een pannenkoek uit de oven. Met, daar komt die, stukjes appel en blauwe besjes. Nou, wat heb je nodig? Je hebt nodig natuurlijk het pannenkoekenbeslag van wat je gewend bent. Hè? Dus meel, een eitje, een beetje melk. En dat kluts je allemaal door elkaar. En dan normaal gesproken ga je dus... het in een pannenkoekpan bakken. Gaan we dus nu niet doen, want we gaan de andere kant op draaien in de keuken. We gaan namelijk richting de oven. Nou, die mag je alvast eventjes aanzetten. En dan heb je als het ware een soort ovenschaal nodig, waar je normaal gesproken bijvoorbeeld lasagne in maakt. Weet je, zo'n glazen schaal. Nou, dan mag je die een beetje... Een klein beetje invetten met olie of met boter. En dan giet je voorzichtig... Je pannenkoekenbeslag daarin, want dat is natuurlijk wat dikker. Nou, dan leg je daar je blauwe besjes bovenop en je stukjes appel die je in kleine stukjes gesneden hebt. En dan gaat die daarna in de oven. En dit hoeft niet zo lang te duren. Dit gaat ongeveer 180 graden. En dan ongeveer 10 minuutjes tot 12 minuutjes. En dan is hij klaar. En dan is als het goed is, dus je pannenkoekenmix een beetje opgezwollen. Klinkt misschien gek, maar dat is eigenlijk wel. Hij is een beetje groter geworden. Want het gebeurt namelijk niet in de pan. Maar doordat je hem in de oven doet, krijgt hij op een andere manier de warmte tot zich. En dan smaakt hij dus ook eigenlijk anders. Terwijl je dus gewoon dezelfde ingrediënten gebruikt als normaal. Dat is bijzonder, hè?
1: Oh ja.
0: Ja. Dus een lekkere pannenkoek uit de oven, het kan prima. Ja, het enige is alleen wel, kijk, een pannenkoek uit de pan is wel ietsje sneller klaar dan uit de oven. Maar goed, hè, je kan dit ook gebruiken als tip voor in het weekend.
1: Nou, ik vind het lekker klinken. Zoals ze bij Heel Holland Bak zeggen, wat is het ook alweer? Bak is klaar, bakken maar.

0: En Arnoud, herkende je hem nog?
1: Het liedje bedoel je?
0: Ja.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, het is toch alweer 4 jaar oud, hè, natuurlijk. Dus,
1: nou, laten we dat... Nee, dit is een liedje uit 1990, hoor. Het is van Guru Josh.
0: Ja, oké. Maar
1: nee, ja.
0: Willie William heeft er een hele grote zomerhit van gemaakt in 2022. Dus ja, kijk, die versie, die ken ik dan vooral. En ik denk dat de meeste kinderen die nu aan het luisteren zijn, dat die dan ook die versie kennen. Niet van 19 nog wat, want ja, toen waren zij er niet en toen was ik er ook nog niet.
1: Nee, dat klopt. Maar het liedje heette toen Infinity. Aha. En het was ook de allereerste monsterhit in de jaren 90.
0: Oh, dus kijk eens aan.
1: Grappig. Ja.
0: Aha.
1: We gaan...
2: Hallo Kids Radio.
1: Snel door met de tip van de dag. De Go Kids tip van de dag. Dat is eigenlijk de website voor de leukste uitjes in Nederland. go-kids.nl. Daar vind je het wel. En we zitten deze week midden in Overijssel. Nou, gisteren zijn we al naar een aantal parken geweest. Vandaag gaan we naar een dierenpark. Tenminste... We gaan in de uitzending er even naartoe. Ik ga daarover vertellen. Ik heb het over dierenpark Taman Indonesia in Kallenkote.
0: Kijk eens
1: aan. En dat is een klein dierenparkje, maar wel hartstikke leuk. In de kop van Overijssel, dus een beetje het noorden. Ze zijn daar gespecialiseerd in dieren uit Indonesië. En alles wat te maken heeft met het leven in Indonesië. Ja, dat is ook wel logisch, want daarom heet het ook. Dierenpark Taman Indonesia.
0: Zo'n nou, kleine vakantie richting Indonesië. Scheelt een hoop vliegen.
1: Dat is zo. Dan gaan we even naar de andere kant van Overijssel, naar Oldenzaal. Want daar heb je het Outdoor Challenge Park. Nou ja, dat zegt het al een beetje. Je kunt daar buitenactiviteiten doen voor het hele gezin. Je kunt daar suppen, paintballen of zoeken naar goud en edelstenen.
0: Oh.
1: En papa en mama die kunnen lekker op een mooi terras zitten. En eventjes in de zon zitten of een kopje koffie drinken of een kopje thee. Of iets fris als het warm is natuurlijk. En dan heb je ook nog in Paaslo, dat ligt ook in Overijssel, het Klimbos Overijssel.
0: Oh, dat is leuk. Ja.
1: Ja, dat is

0: een klimbol zegt natuurlijk al, klimmen, klimmen, klimmen.
1: Ja, en dus goed om te weten, daar moet je niet naartoe gaan als je hoogtevrees hebt.
0: Nee, dat zou ik zeker niet doen. Dus Paaslo, het Klimbos, de Outdoor Challenge Park in Oldenzaal. En dat hele leuke dierenpark Taman Indonesia in Kalenkoten. Allemaal dus in Overijssel.

0: Jullie.
1: Lekker hapje.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie.

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, rood kapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.
1: Lekker!

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
4: Hallo Kids Radio.

0: Kinderen voor Kinderen, het liedje van de Koningspelen. Niet van dit jaar, maar alweer van 2 jaar geleden. Zo snel kan de tijd gaan, hè?
1: Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. En het voetballen gaat...
0: Arnoud, dit moeten we even uitleggen. Arnoud zit vandaag in zijn thuisstudio en je bent ineens een robot geworden. Ja, dat heb je af en toe natuurlijk, want jouw kat die loopt ook wel eens in jouw thuisstudio rond. Ik denk, als ik dit zo hoor, dat hij per ongeluk op een knopje heeft gedrukt. Dat gebeurt wel eens. Ja, kijk, weet je wat namelijk het ding is? De mengtafel, dus alle knopjes die hier in de studio zijn... Nou, die zijn eigenlijk allemaal best wel 1 kleur. Allemaal wel zwart en schuifjes. Maar de mengtafel die DJ Arnoud gebruikt... daar zitten allemaal verschillende kleurtjes. En die knipperen allemaal een beetje. En dat vindt zijn kat altijd hoogst interessant. En dat gebeurt wel eens. Dus Arnoud, is de kat inmiddels uit de studio?
1: Ja, die is weg.
0: Oh, gelukkig. Ja, want nou klink je ook weer normaal. Ja, dan heeft hij toch inderdaad ergens per ongeluk een knopje ingedrukt. Ja, hij wil ook graag een keertje een DJ zijn voor een dag natuurlijk.
1: Nou, vandaag begint dus het WK voetbal in Amerika. Nederland moet aanstaande zondag spelen. Ze hebben van de week in New York een oefenwedstrijd gespeeld. Het was niet heel best.
0: Oh jee.
1: Wat wel bijzonder was, dat ze na de wedstrijd nog een wedstrijd hebben gespeeld.
0: Oh. En
1: daarin mochten alle reservespelers, die dus op de bank hadden gezeten...
0: Ja.
1: Een uur lang spelen tegen alle reservespelers van de tegenstander.
0: Dat is wel heel leuk. Want kijk, je gaat als reserve natuurlijk mee. Maar het kan zomaar zijn dat je het hele WK uiteindelijk niet aan de beurt komt.
1: Nee, inderdaad.
0: Ja.
1: En dat pakte niet heel best uit. Want die hebben ze verloren. Die hebben ze verloren met 2-1 van Oezbekistan.
0: Oeps.
1: Dus iedereen zegt nu, nou, het zal wel niks worden. De enige man die echt heel rustig en cool blijft, is gewoon Ronald Koeman. Want die zegt, ja, weet je, het is gewoon een kwestie van oefenen. We kunnen nu al zeggen, het is allemaal niet goed. Maar dat moeten we nog even afwachten. Dus zondag de eerste wedstrijd. Hij heeft er vertrouwen in. En dat is wel mooi. Wat ook leuk trouwens is ik denk dat nou opeens, dat alle winkels en supermarkten, die zijn natuurlijk ook alweer begonnen, hè, met allerlei producten die je kan sparen.
0: Ja.
1: Ik heb alweer buttentjes en dingetjes. Nou, de blauw-witte supermarkt heeft ook leuke dingetjes. Maar, er is natuurlijk de supermarkt met blauw-zwart. Laat ik de naam maar niet noemen. En die hebben een nieuw gezicht sinds kort.
0: Je zegt blauw-zwart, maar ik heb even geen idee over wie jij het nou hebt.
1: Oh, sorry, geel-zwart.
0: Oh, ja.
1: Die hele grote supermarkt.
0: Die hebben sinds
1: een aantal maanden hebben ze een nieuw gezicht. Dat is namelijk eigenlijk gewoon Snollebollekes, hè?
0: Ja, die heeft een speciaal kort liedje gemaakt.
1: Dat zeg je kort. Nee, dat liedje is helemaal uitgebracht.

0: tijdens het EK was dit een grote hit natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: En ik denk dat ze gedacht hebben, oei, toen hadden we geen goede versie die iedereen kon verstaan. En nou wel, dus ja, het zou me niks verbazen hoor als ze in Amerika straks denken, oh, dit is leuk, dit gaan we ook even doen.
1: Nou, ik denk wel dat dit op gaat vallen, want kijk, nou zullen daar niet zoveel Nederlanders zijn als in Duitsland toen.
0: Ja.
1: Maar everybody from left to right, want Holland komt eraan. Dit gaat het wel goed doen, denk ik. Het hele liedje is gewoon helemaal uitgebracht, dus die kunnen we ook gaan draaien. Sterker nog, die moeten we even gaan oefenen.

0: Stay tuned op Hallo Kids Radio. Tijd om te gaan zingen.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 11 juni. Dus als jij vandaag jarig bent op deze mooie dag, dan alvast van harte gefeliciteerd. En ik heb Arnoud alvast eventjes de verjaardagskalender erbij gepakt. Ik zie bijvoorbeeld dat Ines vandaag jarig is. Ines, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Tot nu toe hier bij de studio schijnt nog het zonnetje. Dus laten we hopen dat dat zo blijft op jouw verjaardag. En ik heb ook iemand erop staan die ik zo meteen wil gaan bellen. Maar ik dacht, Arnoud, eerst even horen. Zijn er nog belangrijke bekende mensen jarig vandaag?
2: Nou, ik zit even te kijken. Toch wel bekende DJ, vooral bekend bij de papa's en mama's. Die is vandaag 47 geworden. Dat is Barry Paf.
0: Oh, ja. Die kennen wel van andere radiozender. Ja. Maar ja.
2: Die hebben wij 2 jaar geleden nog zijn we die tegengekomen. Ja, en toen merkten we al dat hij vooral bekend is bij de wat oudere luisteraars. Mm-hmm. Maar niet bij de kids.
0: Nee, maar ja, dat is logisch, want die zit bij een ander radiostation, hè?
2: Ja. Die blaast vandaag ook de kaarsjes uit. Namens ons van harte gefeliciteerd. Maar we gaan dus iemand bellen.
0: Ja,
2: die op onze kalender staat.
0: Ja, die op onze verjaardagskalender staat. Die wordt, als het goed is, volgens de kalender 10 jaar. Dus ik ben benieuwd of dat klopt. Dus even horen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
3: Hi.
0: Hallo, zeg, ik ben op zoek naar een jarig Job.
3: Ja, dat ben ik.
0: En wie is ik?
3: Fine.
0: Fine, goedemorgen Fine. Zeg Fine, even ter controle. Op onze verjaardagskalender staat er dat jij vandaag 10 bent geworden. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt.
0: En dan ga ik... Oh, dit vind ik altijd zo moeilijk. Ga gokken. Zit je dan in groep... 6?
3: Ja.
0: Oh, in één keer. Ja, ik vind dat zo moeilijk, hè? Want dat kan natuurlijk of groep 6 zijn of groep 7. Dat is spannend. Zeg, oké, maar groep 6, hartstikke leuk. Bijna hopelijk naar groep 7. Maar ja, dat duurt nog even. We moeten eerst even de vakantie afwachten. Maar Fine, die zomervakantie die duurt nog even. Die cadeautjes die heb je denk ik wel al gehad, hè?
3: Ja.
0: En wat heb je gehad?
3: Ik heb een horloge gehad.
0: Oh, dat is handig, ja.
3: Een nieuw kussen.
0: Oh, ook heel handig, ja.
3: En ik heb van mijn zusje een
0: BFF-ketting gekregen. Oh, heeft zij er dan de andere helft?
3: Ja, zij is de andere.
0: Oh, dat is leuk zeg. Oh, die wilde ik vroeger ook altijd graag hebben, zo'n BFF-ketting. Ja.
3: Ja.
0: Hoe ziet die bij jullie eruit? Is het dus zo'n half hartje of is het iets anders?
3: Ja, het is een hartje met allerlei kleuren van de regenboog.
0: Cool. Heb je hem ook al dan vandaag meteen aan naar school? Of dat nog niet?
3: Ja, we hebben hem al aan.
0: Allebei? Oh, kijk nou, dat is helemaal leuk. Ja, dan is het eigenlijk ook stiekem een beetje een verjaardagscadeautje. Ook voor jouw zusje natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja. En wat nog meer?
3: Ik heb ook nog gekregen dat ik in de zomervakantie ga met mijn kamer omloven tot een beetje een tienerkamer.
0: Oh, ja, dat is als je 10 jaar wordt. En wat heb je al een soort verlanglijstje gemaakt dan, Fine, waarvan je denkt, dat wil ik graag hebben in mijn nieuwe kamer?
3: Nee, eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat ik een tweede bed wil.
0: Oh, zo. Jij denkt, ik ga voortaan als een zeester slapen. Zo helemaal gespreid op het bed.
3: Ja.
0: Ja, dat kan natuurlijk straks, hè, als je een tweepersoonsbed hebt. Zeg, en Fine, maar dan nog niet bedacht welke kleur bijvoorbeeld voor je kamer?
3: Nee, maar ik wil denk ik... Of ik wil een lichtroze of een lichtpaard of beige.
0: Oh ja.
3: Dat is
0: mooi. Ja, want ja, je wil niet hebben dat je straks een kleur kiest... en dan is je kamer helemaal af en dan zeg je... is toch eigenlijk niet mooi. Doe maar een andere kleur.
3: Ja.
0: Ja, daar moet. Nee, ik snap. Dat is het heel slim van papa en mama dat ze zeggen. Nou, dan gaan we dat in de zomervakantie doen. Kun je er nu nog even over nadenken? Dus ja. Heel slim. Dan neem ik aan, Fine, dat jij ook wel een beetje zelf mee moet gaan helpen met verven, toch?
3: Ja.
0: Ja, dat is wel zo lief, natuurlijk. Ja. Zeg, Fine, dan heb je al lekker veel cadeaus gehad. En eigenlijk dus nog een cadeautje wat er dan binnenkort ook nog aankomt in de zomervakantie. Lekker druk in de ochtend als ik dit zo hoor. Had je ook nog tijd om snel een tractatie te maken?
3: Nee, wij mogen op school niet tracteren.
0: Oh, jullie mogen op school niet tracteren. Oh jee, wat ga je dan doen op school?
3: We vieren wel altijd de verjaardag.
0: Ja.
3: Dan zingen ze
0: voor
3: mij. En dan vraag ik de meester aan die ook altijd wat je hebt gekregen en zo.
0: Ah ja, heb je nou al even geoefend?
3: Nee, nog niet eigenlijk.
0: Maar Fina, gaan ze dan alleen zingen? Of ga je dan bijvoorbeeld ook nog... Ik hoor wel eens van kinderen die bijvoorbeeld op het digibord wat mogen tekenen. Of dat ze een rondje mogen...
3: Op het digibord hebben wij dan op het Jimsy.
0: Ja.
3: Dat ken je denk ik niet. Kun je zo'n taart en die mag je dan versieren. En dan mag je ballonnen kapot prikken en de kaarsjes uitblazen en zo.
0: Oh, dat is eigenlijk een soort spelletje op die manier. Oh, dat klinkt wel heel leuk. Ik vind het ook wel leuk, Fina, dat jij meteen zegt... Ja, dat ken je natuurlijk niet. Zo oud ben ik nou ook weer niet.
3: Ja.
0: Maar ik snap het, Fina. Kijk, jij zit natuurlijk op school, dus jij ziet elke dag dat bord. Ja, ik natuurlijk niet, want dat bord hangt hier niet in de studio. Het zou leuk zijn, maar dat gaat niet.
3: Ja.
0: Zeg, oké, maar dan hoef je dus geen tractatie mee te nemen. Maar dan is het misschien wel een idee... als we natuurlijk met alle luisteraars speciaal voor jouw verjaardag gaan zingen... omdat je vandaag 10 jaar bent geworden, gaan we dat gewoon alvast oefenen. En dan gaan we kijken wie er harder kan. Wij of jouw klas? Toch? Want als het goed is, zingen we namelijk allemaal hetzelfde liedje. Want Lang zal ze leven, dat kent iedereen. Komt-ie!

0: Nou, wat goed gezongen zeg. Ja, Fine, van harte gefeliciteerd met jouw 10e verjaardag alweer. Ik wens je vandaag heel veel plezier. Natuurlijk met lekker verjaardag vieren op school en alle cadeautjes die je gehad hebt. En zeg, Fine, kunnen we alvast wat afspreken dat als straks jouw speciale tienerkamer, als die klaar is, dat je dan even een foto stuurt? Ik ben benieuwd hoe die eruit gaat zien.
1: Ja, oké.
0: Nou, helemaal goed. Nou, Fine, heel veel plezier vandaag. En tot de volgende keer op de radio. Doei!

0: De allernieuwste van Kinderen voor Kinderen als een vis in het water. Nou, ik denk als je al een hele hoop diploma's hebt, dat je je ook echt wel voelt als een visje in het water.
1: Ja, dat is wel zeker.
0: Ja. Zeg, over visjes in het water gesproken is natuurlijk leuk, hè? Maar we moeten het eigenlijk over iets hebben wat eigenlijk wel een klein beetje belangrijker is op dit moment. Dat is namelijk die prijsvraag, want er werd al gevraagd, ja jongens, wanneer ga je hem nou herhalen? Nu. Ja.
1: Ja, en nu. We geven weg een Panna doelboek. En dat Panna is natuurlijk, ja, dat gaat over voetbal.
0: Ja.
1: Sterker nog, het gaat over het WK in Amerika, wat vandaag begint. Silvan, die won gisteren zo'n boek en die is er hartstikke blij mee. En stel nou voor dat je ook een beetje voetbalfan bent, dan is dit wel een boek wat je graag wil hebben. We zorgen dat hij snel op de bus gaat.
0: Mm-hmm.
1: Dat je hem ook tijdens het WK bij de hand hebt.
0: Ja.
1: En daar moet je wat voor doen. Nou, het is nu bijna 19:15. We herhalen de prijsvraag nu eventjes. Als je denkt, ja, ik weet het antwoord, dan moet je wel even snel meedoen via onze website. Ik leg uit zometeen hoe dat moet.
0: Ja, oké, maar dan ga ik natuurlijk eerst even de vraag stellen. Want we gaan het vandaag hebben namelijk over een kleur. De vraag van vandaag is, welke kleur kaart betekent een officiële waarschuwing als de scheidsrechter hem tijdens de wedstrijd omhoog houdt? Dus nog een keer, welke kleur kaart betekent een officiële waarschuwing van de scheidsrechter? Is dat
1: A,
0: de kleur groen? Of is dat
1: B,
0: de kleur blauw? Of is dat
1: C,
0: de kleur geel? Dus welke kleur kaart betekent een officiële waarschuwing van de scheidsrechter?
1: Nou, als je het weet, dan ga je nu naar de website hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win en vul daar bij de ochtendshow je goede antwoord in. Dus is dat A, B of C? Welke kleur houdt de scheidsrechter omhoog? Ja, ik moet de vraag nog niet gaan stellen, maar jij maar even nog een keer.
0: Nee, maar, want er gaat alleen maar verwarring ontstaan.
1: Als je dus,
0: de vraag is dus welke kleur kaart betekent die waarschuwing?
1: Ja, nou ja, misschien kun je hem nog één keer herhalen.
0: Oké, nog één keer dan, nog echt één laatste keer. Welke kleur kaart betekent een officiële waarschuwing als de scheidsrechter hem tijdens de wedstrijd omhoog houdt? Is dat A, de kleur groen, B, de kleur blauw of C, de kleur geel?
1: Heel veel succes.

0: was even vergeten dat we richting de platenkast zouden gaan. Want dit had natuurlijk perfect in de platenkast gekund. Want deze week is namelijk het thema eten.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Dus dan hebben we gewoon twee etensliedjes achter elkaar. Is even niet anders.
2: Ja, en dit liedje draaien we al vaker.
0: Dat
2: en de platenkast is ook een beetje bedoeld voor liedjes die we gewoon minder vaak laten horen.
0: Mm-hmm.
2: We gaan naar de boterham. Want dat is toch steeds het meest gegeten stukje ontbijt van Nederland.
0: Ja.
2: En eigenlijk is dat gek. Want kijk, brood eten is op zich niks mis mee. Maar er zijn gezondere dingen. En laat ik het zo zeggen. Je moet niet alleen maar altijd maar brood eten.
0: Maar het is wel lekker.
2: Ja, het is wel lekker. Maar Nederland is echt het land van de boterhammetjes. Hè?
0: Ja, dat klopt. Dirk
2: Scheder, die kennen we allemaal natuurlijk. Die heeft daar een liedje over gemaakt. De boterhammer boogie.
0: Aha, kijk, als je nu nog toevallig een boterham naar binnen moet werken, dan ben je wel redelijk aan de late kant. Maar goed, dan is dit wel de perfecte song om dan nu even keihard aan te zetten. Hè?
2: Ja, sowieso is het een heel gek woord, een boterham. Want boter zit er niet in, volgens mij. En ham ook niet.
0: Nou ja, boter doe je er meestal wel op. Alhoewel, ja, ik niet. Want ik vind bijvoorbeeld een boterham met hagelslag met boter. Oh, dat vind ik zo vies. Ik heb altijd een boterham met hagelslag zonder boter. Heel veel mensen vinden dat gek, maar dan vind ik hem veel lekkerder.
2: Ja, maar dat heb ik ook met een boterham met pindakaas.
0: Oh ja.
2: Dan doen sommige mensen daar boter op. Nou, dat vind ik echt heel vies. Dat is echt dat kan ik het niet meer eten. Maar waar dat woord vandaan komt, ga ik nog eens een keer uitzoeken. Dat is leuk. Wat ik wel even heb gedaan. Ik heb even aan AI gevraagd. Waar gaat dit liedje over? Nou, let op. Dit liedje gaat over, ja, je kan het zelf natuurlijk ook bedenken. Over smeren. Dus smeer die boterham. Over het beleggen. Nou, met iets lekkers als het kan. En dan eet je het vervolgens op. En dan zegt AI, hap, hap, smek, smek, smak. Ja, daar heb ik dus AI helemaal niet voor nodig. Want ja, dat zit al allemaal in het liedje natuurlijk. Hè? We gaan het liedje lekker aanzetten. Dit is de boterhammerboogie uit 2009. Dirk Scheder hoor je nu in de platenkast.
3: Dit is de boterhammerboogie. Smeer die boterham. De boterhammerboogie met iets lekkers als het kan. Dit is de boterhammerboogie. Smeer die boterham. Smeer. Smeer, smeer, hop, hop, smack, smack, smack.

0: Ja, dit is niet helemaal het moment natuurlijk om nu verstoppertje te gaan spelen. Want anders dan, dan heb je kans dat je niet op tijd gevonden wordt vanwege de prijsvraag. Of, nog erger, gebeurt ook wel eens, dat de telefoon per ongeluk verstopt is. Waardoor we wel aan het bellen zijn, maar dat er niemand aan de andere kant zit.
1: Nou, dat Panna Doeboek gaat van eigenaar verwisselen. Ja, dat klinkt heel officieel, maar het ligt nu nog bij ons.
0: Ja.
1: En zo snel mogelijk bij iemand anders die heeft meegedaan aan de geheime 10 voor 7 prijsvraag.
0: Ja, ik ben benieuwd wie we aan de telefoon krijgen. Hij gaat al over. Spannend.
2: Goedemorgen met Mark.
0: Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, zeg Mark, heb jij heel toevallig meegedaan met de prijsvraag?
2: Jazeker.
0: Aha, kijk eens aan, dan hebben we de goede Mark aan de telefoon. Zeg Mark, voordat wij even het gaan hebben zometeen over die prijsvraag, ben ik even benieuwd. Wat denk jij? Gaat Nederland winnen, het WK?
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja? Ja, jij zegt gewoon wij zijn de allerbeste.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ga jij komend weekend dan ook meteen kijken voor de tv?
2: Jazeker, want ik heb vakantie en dan ga ik op vakantie kijken.
0: Oh, kijk, oh, dat is helemaal mooi. Nou, dan weet je zeker dat je vanwege de latere tijdstippen daar tijd voor hebt. Dat je niet 's ochtends vroeg, heel vroeg je wekker hebt staan. Wat goed, Mark, dat je meteen zondag dan al klaar zit voor de eerste wedstrijd. Mark, wat denk jij, wat gaat het worden?
2: 2-1.
0: 2-1.
1: Oh, dat is heel mooi.
2: 2-1 voor Nederland.
0: 2-1 voor Nederland. Ja, dat
1: tegen,
0: is...
1: tegen Japan is dat, hè?
0: Ja. Ja, ja. Ja.
1: Oh, en Mark, nou je toch aan de lijn bent. De tweede wedstrijd, weet je toevallig tegen wie ze dan moeten spelen?
2: Nederland?
1: Ja, Nederland, ja.
2: Ik heb niet de lijst gewonnen.
1: Mark heeft de lijst voor zich, dat
0: ja,
1: is handig.
0: Ja, dat is helemaal handig. Ja,
1: ik ben mijn lijstje kwijt, dus ik weet het niet meer.
2: Volgens mij Nederland tweede.
0: Zweden, oh spannend.
1: Oh ja, oh Zweden. Ja, dat, nou ja, van Zweden verliezen we altijd met de liedjes. Die maken gewoon leukere liedjes.
0: Ja.
1: Maar met voetbal weet ik het niet hoor.
2: Nou, ook dan denk ik dat het 2-1 wordt.
1: Ah. 2-1. Zullen we gewoon zeggen dat het gewoon altijd 2-1 wordt? Dan zitten we altijd goed.
2: Jazeker.
1: Nou, sterker nog, als Nederland gewoon altijd 2-1 scoort, dan worden we wereldkampioen.
0: Ja, dat klopt. Dan hebben we alle wedstrijden gewonnen. Zeg,
2: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb me nog nooit een WK zien winnen van Nederland, dus.
0: Nee, dat klopt. Ja, dat is...
2: Laatste is 1988.
0: Ja, dat is al lang geleden. Ja, toen was ik er ook al niet.
1: Ja, dat heb ik meegemaakt. Toen was het oranje in Nederland. Nou, in 2010, Mark... toen zaten we er bijna bij. Toen stonden we volgens mij in de finale.
0: Ja, toen heeft Spanje gewonnen. Ja.
1: Och, ja, dat was... Dat klopt, ja. Maar goed, wie weet gaat het nu wel lukken, hè?
0: Nou, zeg Mark, we vinden het hartstikke gezellig om nog even over voetbal te kletsen. Maar ik denk dat jij vooral graag wil weten of je ook gewonnen hebt. Want ik moet wel nog eventjes volgens de officiële administratie nog één keer de prijsvraag vertellen. En dan mag jij heel hard jouw antwoord roepen. En dan gaan we eens even horen of de winnaarsmuziek aangaat. Mark, let op, daar komt-ie. Welke kleur kaart betekent een officiële waarschuwing van de scheidsrechter? Is dat A, de kleur groen, B, de kleur blauw of C, de kleur geel?
2: Geel.
0: Geel, hoor ik heel hard. Geel. Ja! De winnaarsmuziek is aangegaan. Mark, je hebt gewonnen!
2: Joehoe!
0: Nou, Mark, wij gaan ervoor zorgen dat doelboek jouw kant op komt. Dat je alles te weten komt over het WK. En dus niet alleen over de Nederlandse spelers, maar ook over al die andere spelers. Met leuke quizjes, strips, kleurplaten, alles zit erin. En dan gaan wij zorgen dat deze week nog op de bus gaat. Mark, ik wens jou vandaag heel veel plezier. En dan zeg ik gewoon alvast tot de volgende keer op de radio.
2: Ja, en ik ga naar Texel dit weekend.
0: Oh, dan kan je ons gewoon meenemen op vakantie. Vinden we leuk.
2: En,
0: gezellig.
2: En of mijn liedje nog gedraaid kon worden.
0: Een liedje. Welk liedje wil je horen, Mark?
2: Ja, ik had aangevraagd de Vliegende Hollander, de Opstaphaven.
0: Oh, dan ga ik eens even kijken of ik die zo meteen nog voor jou kan gaan draaien. Maar Mark, vind je het goed als we dan eerst eventjes naar de Bingemolen gaan?
2: Jazeker.
0: Oh, nou hartstikke lief. Mark, dan gaat jouw verzoekje zo meteen voorbij komen op de radio. Wens ik je vandaag heel veel plezier en tot de volgende!
2: Dankjewel, tot de volgende.
0: Tot de volgende, doei doei.
2: Doeg.
0: Kijk eens aan, dat was Mark op Hallo Kids Radio. Die had er hartstikke veel zin in. Heeft dat doelboek gewonnen van het WK. En morgen hebben we er nog één.

0: Nou, straks dus een liedje uit de Efteling voor Mark. Nu nog even de Bingemolen.
1: De Bingemolen. Ik zit opeens te denken. We hebben best wel wat voetbalfans deze week aan de lijn gehad. Ja. Eigenlijk, ja, de wedstrijden zijn natuurlijk een beetje 's avonds. Maar eigenlijk moeten we eens even kijken of we wat verslaggevers kunnen vinden die na afloop van de wedstrijd even een analyse doen.
0: Dit zijn allemaal hele moeilijke woorden wat je nou gebruikt, Arnoud. Kun je het even de Jeppe-Janneke taal doen?
1: Nou, die gewoon na de wedstrijd even vertellen hoe de wedstrijd was. Als ze hem gezien hebben. Jij en ik zijn natuurlijk niet heel
0: nou ja, kijk, ik zal wel een poging doen tot het gaan kijken van het voetballen. Maar ik ben bang dat ik 9 van de 10 keer in slaap ga vallen. Want het is gewoon heel laat.
1: Ja, dat is volgens mij aanstaande zondag is het om 10 uur 's avonds. Dat is niet zo handig. Maar die zaterdag 20 juni, dan wordt die volgens mij is die om 7 uur 's avonds te zien. Dan moet ik nou even checken, maar dat zou wel mooi zijn. Dan kan iedereen kijken.
0: Ja, ja, Arnoud, ik denk dat het heel goed is als we straks na de bingomoletje straks even het officiële schema erbij pakt. Dat je precies even kan vertellen tegen iedereen wat is het verhaal. Dan gaan we namelijk nu nog even draaien, want de muziek is al op. Hoi, ja, dat even, is... ik zet hem even opnieuw.
1: Oh, gaan we even opnieuw.
0: Ja, we doen.

0: Nou, ik heb de lijst voor mijn neus. Marjoni, jij mag zo meteen gaan draaien. Even over dat voetbal trouwens nog.
1: Ja, nou zeg, hè, nou zitten we net opnieuw in de bingemolen. Nou, heel kort dan
0: sorry,
1: nog. Ja, heel kort nog.
0: Nou ja, nee, maar dat...
1: ja, doe maar.
0: We hebben natuurlijk heel veel luisteraars die verstand hebben van voetbal. Dus ik ga wel eventjes wat verzinnen.
1: Ja.
0: Dat we de soort analisten hebben. Dus mensen die daar verstand van hebben. Nou goed, ja. De bingemolen. Jij mag gaan draaien en ik heb de lijst.
1: Oké, spannend. Oké, komt-ie. Nummertje 62 uit. Nummertje 62.
0: Even kijken. Nummer 62 op de lijst. Dat is... dat is toevallig.
1: Ja, wat?
0: Ik verzin het niet. Dat is het liedje Lang leven de tegenstander.
1: Ah, nee, niet. Dat heb je gewoon stiekem gesjoemeld.
0: Nee hoor.
1: Echt waar? Is dat echt een nummertje 62? Oh, kijk eens aan.
0: Ik ken dat hele liedje niet.
1: Oh.
0: En ja, lang leven de tegenstander. Wat zeg je dan eigenlijk? Kijk, als je natuurlijk een wedstrijd hebt, dan wil je winnen van de ander.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je zegt lang leven de tegenstander, dan heb je ook zeg maar respect voor de tegenstander.
1: Nou ja, en je hebt hem ook nodig, want anders kun je geen voetbalwedstrijd doen. Als je geen tegenstander hebt, dan kan je niet spelen.
0: Nee, kun je niet winnen. Dus nee. Ik ben benieuwd. Ik ken het helemaal niet. Maar we gaan er snel achter komen of dat een leuk liedje is. Ik denk het wel hoor.

0: zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is 11 minuten over 8. Bijna tijd om naar school te gaan. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, maar voordat we iedereen naar school gaan sturen, moeten we zo meteen nog even het verzoekje laten horen van Mark. Want het grappige was, Mark die vroeg namelijk een liedje aan van de Efteling. Uit een bekend attractiepark. Van de Vliegende Hollander. En toen kreeg ik een berichtje van iemand uit Groningen helemaal. Ik denk dat die nog nooit bij de Efteling was geweest. Want die zei namelijk, wat is dat? Goed punt. Kijk, wij, Arnoud, hebben natuurlijk gewerkt in de Efteling. Dus wij weten wel degelijk wat de Vliegende Hollander is. Mark komt er natuurlijk ook regelmatig, dus die weet het ook wel. Maar ja, als je nog nooit in de Efteling bent geweest, dan heb je geen idee.
2: Nee, ja, de Efteling is een enorm groot pretpark, avonturenpark. En als je inderdaad daar voor de eerste keer komt, dan denk je, wat is dit allemaal? Ja, het is vooral heel groot en mooi ook.
3: Dit was een berichtje van Leslie. En Leslie zei dus, ik ben daar nog nooit geweest. Maar Leslie, de Vliegende Hollander is een soort achtbaan. Waarbij je deels een normale achtbaan hebt, zoals je gewend bent. Hè, die zullen ze daar in de buurt van Groningen vast en zeker ook wel hebben. En deels dat je dan door het water gaat. Eigenlijk het laatste stukje. Je hebt een soort attracties in één. En daar is dan muziek bij gemaakt. Dus die wilde Mark zo meteen even horen. Dus die staat klaar, Mark. Geen paniek. Gaan we zo meteen laten horen. En Arnoud, had jij nog even gekeken naar de officiële schema's van het Nederlands voetbal?
2: Aanstaande zondag dan speelt Nederland tegen Japan natuurlijk.
3: Mm-hmm.
2: Nou ja, natuurlijk, dat is gewoon zo.
3: Ja.
2: En dan moeten ze ook nog tegen Zweden. Ik pak even het schema erbij. Ja, we hebben eigenlijk toch Mark nodig om dat helemaal goed te doen. Nee, ik heb het al. Zaterdag 20 juni om 7 uur 's avonds. Dan spelen ze dus tegen Zweden. En op 26 juni dan spelen ze tegen Tunesië. Maar dat is dus vrijdagavond om 1 uur 's nachts. Dat wordt een slaapfeestje in de huiskamer.
3: Is wel leuk. Ja, dat is wel een reden om op te blijven natuurlijk. Hè?
2: Nou. Hey, dit
3: is de ochtend. Het is daarna weekend, dus kan prima. Kijk, zondag is moeilijker.

0: Deze muziek hoor je dus bij die Efteling-attractie van de Vliegende Hollander. Arnoud, het is inmiddels de hoogste tijd om naar school te gaan. Maar ik zat wel even te denken. Kijk, het is vandaag donderdag. Morgen natuurlijk nog een dagje, dan is het vrijdag. Maar ik denk dat er toch wel even afspraken gemaakt moeten worden op school. Want zondag is natuurlijk de allereerste wedstrijd van Nederland met het voetballen. Geheid dat iedereen dat wil kijken. Dus ja, je zou eigenlijk denken dat school dan niet... Zou het niet handig zijn dat school zegt, nou, dan kom maar een half uurtje later of zo? Want ja.
1: Nee, dat weet ik niet of school dat doet.
0: Niet? Nee. Nou, dan is het misschien in dit geval goed als je dan vandaag of morgen alvast even voor de zekerheid tegen je juf of meester zegt, nou, ik ga kijken naar voetballen. Dus als ik maandag een beetje slaperig op school kom, dan heeft het te maken met voetbal.
1: Dat is helemaal waar. Ja. Ja. Maar van die ene wedstrijd die dus 's nachts is, ja, dat is dus in de nacht van vrijdag op zaterdag.
0: Ja, maar dat duurt nog even. Dat is pas over, 2,5 week.
1: Ja, maar dan moet je wel gaan plannen natuurlijk.
0: Ja, dat is
1: want
0: waar.
1: Er zijn ook bijvoorbeeld in heel veel steden mogen de kroegen, de cafés die mogen open zijn, restaurants.
0: Oh, ja.
1: Zodat mensen daar 's nachts kunnen gaan kijken.
0: Ja.
1: Ze hebben er al speciale pyjama's en badjassen voor gemaakt. Maar misschien moet je dat alvast met papa en mama eens even afspreken. Van hey, wat nou als ik dan op vrijdagavond vroeg naar bed ga. En dat we dan met z'n allen om 12:15 wakker worden. En dan 's nachts die wedstrijd gaan kijken.
0: Ja.
1: Ik weet nog dat dus lang geleden, in 1994 was het WK. Ook in Amerika. En toen had je dat ook. Toen speelden ze ook vaak 's nachts. En het was wel leuk hoor. Dat je dan 's nachts voor de tv zat.
0: Ja, maar je moet het wel vol kunnen houden. Want ik moet echt 10 wekkers gaan zetten, denk ik. Want anders gaat het bij mij hem niet worden.
1: Nee, voor jou is dat niks. Nee, ik denk dat jij gewoon lekker moet gaan slapen. En dan zeg ik 's ochtends wel wat de uitslag was.
0: Ja, dat kan ook nog. Ik kijk in ieder geval de eerste helft. Dat is al heel wat.
1: Dat
0: toch?
1: Is zo.
0: Ja.
1: Volgens mij naar school gaan sturen, ja. Want het is al 7:15 geweest. Hè?
0: Absoluut. Ja, maar daarom dacht ik, moeten we even dit nog gedaan hebben. Want anders dan vergeet je het straks te zeggen tegen je juf of meester dat je voetbal gaat kijken. En dan denkt de juf of meester straks op maandag, wat is hier nou gebeurd? Dus liever dat je te vroeg meldt dan te laat. En dan kunnen we nu iedereen naar school sturen met je jas aan, met misschien wel een zonnebril op. En Arnoud, regenjas ook nodig?
1: Ja, misschien wel. Het is een beetje van alles wat gisteren ook. Zonneschijn en regen. Dus ja, dat is Hollands weer, hè, zoals ze zeggen.
0: Ja. Ja.
1: Klik de megafoon aan. Dan ben ik extra luid en duidelijk te horen. Tijd om naar school te gaan. Veel plezier. Zorg dat je wat leert. En dan ga ik aftellen. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

papa had een roversalsje, haar zaden had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek. Kan u beter in de appel gaan met al die ammunitie in jouw kamer?

0: Vrolijke muziek van Monique Smit op Hallo Kids Radio. En zometeen gaan we naar een verhaaltje luisteren van de Sprookjesboom. En Arnoud, hij heeft al een klein beetje verklapt waar het over gaat. Het gaat namelijk over een super bekend sprookjesliedje. Heb je dan een idee?
1: Assepoester is jarig.
0: Nee.
1: Muziekfeest in het Sprookjesbos.
0: Nee.
1: Knibbel, knabbel, knuisje.
0: Had gekund, maar ook niet. Nee,
1: op
0: helaas.
1: Opruimdag.
0: Nee. Wacht, ik moet het anders zeggen.
1: Zeg
0: het is een
1: groot kapje, waar ga je heen? Hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, klopt dat? Ja, zeg groot kapje. Maar, ja. Nee, want kijk, de liedjes die je net opnoemde, dat waren eigenlijk liedjes die verschillende sprookjesbosbewoners hebben gemaakt. Maar nu gaat het dus over een liedje wat echt hoort bij één iemand. Ja, en het is dus een keer fout gegaan in het bos. Meer weet ik nog niet, maar wel dat Sprookjesboom daar straks alles over kan vertellen.
1: Nou, ik ben benieuwd. Zometeen om 8:30 bij Hallo Kids Radio.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen liep Roodkapje zingend door het bos.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
2: Kan je ook eens iets anders zingen?
1: Hoezo?
2: Je zingt steeds hetzelfde.
1: Daar kan ik niks aan doen. Ik zing het altijd als ik naar oma ga. Het zit nu eenmaal in mijn hoofd. Ik moet het wel steeds zingen. Heb jij dat nooit? Dat er een liedje in je hoofd zit dat er niet meer uit wil?
2: Natuurlijk wel. Maar ik heb een hele goede truc om zo'n liedje kwijt te raken.
1: Oh ja?
2: Ja.
1: Hoe gaat die truc dan?
2: Dan moet je zo'n liedje één keer keihard zingen. Dan is het zo uit je hoofd.
1: Nou, ik ben benieuwd. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. Hey, het lied is weg. Wat een goede truc. Bedankt.
2: Dag hoor. Graag gedaan. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
1: Oh nee, hè. Wat ging ik ook alweer doen? Het was iets met een liedje. Ik weet het niet meer. Ach, natuurlijk. Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen.
2: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Hebba, vervelend liedje. Ga uit mijn hoofd. Ha, maar gelukkig heb ik er een truc voor.
1: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
3: Nou, dat was een prachtig lied. Maar echt rijmen deed het niet.
2: Het kan me niks schelen. Het liedje is tenminste uit mijn hoofd, omdat ik het heel hard zong. Dag, Vakier.
3: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos.
1: Draak, draak, kom eens kijken. Ik heb twee emmertjes water voor je gehaald.
4: Ik wil helemaal geen water. Het is slecht voor mijn vuur. Wegwezen.
3: Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos. In
5: wat een rare stem. Maar toch moet het Roodkapje zijn, want het is haar liedje. En die stem, ach ja, daar proef ik toch niks van als ik erop vreet. Wat krijgen we nou?
3: Dit lied maakt mij totaal verward. Ik moet het kwijt. Ik zing heel hard. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
5: Nou ja, zeg. Ja,
3: nu is het liedje uit mijn kop. Gelukkig zeg, dat lucht me op.
5: Rare snuiten. Wie zingt er nou? Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
6: Roodkapje, daar ben je. Ik vond je mandje bij de put. Ik dacht dat er iets ergs was gebeurd. Voor wie pluk je die bloemetjes?
1: Dat weet ik niet. Ik ben mijn liedje kwijt en daarom pluk ik nu bloemetjes.
6: En wat doen die emmers water hier?
1: Die heb ik uit de put gehaald, maar de draak wilde ze niet hebben. Ik weet niet meer wat ik moet doen omdat ik mijn liedje kwijt ben. Snapt u?
6: Nee, daar snap ik niks van. Roodkapje,
1: ja?
6: Je bent in de war. Je moet onmiddellijk naar huis. Hier is je mandje.
1: Dankjewel.
6: Goed doorlopen en niet van het pad af. Want in het bos zijn de wilde dieren.
1: Ja, Langnek.
5: In het bos, in het bos. Ga naar... Ah! Ik word helemaal gek van dat lied. Ik kan niet eens meer aan eten denken.
1: Uh-oh, de wolf.
5: Ga naar groot... Ah! Misschien moet ik het heel hard zingen. Net als de Vakier. Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos.
1: Dat was het. Ik moet naar grootmoeder. Maar dan moet ik wel de andere kant op. Dag, wolf. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
5: Ik ben het kwijt. Ik ben het liedje kwijt. En oh, ik heb ook weer honger. Zag ik daar nou Roodkapje? Huh?
0: Roodkapje was natuurlijk al verdwenen. Met het liedje in haar hoofd. Want dat wil ze nooit meer kwijt. Dat hoort in haar hoofd. En nergens anders. Net zoals dat liedje. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Rosanne op Hallo Kids Radio. Arnoud, jij had belangrijk nieuws over een wedstrijd. En dan bedoel je niet voetbal, toch?
1: Nee. Dit gaat over een fotowedstrijd. En bij de meeste fotowedstrijden, sowieso bij elke wedstrijd, gaat het om het beste. Degene beste die wint.
0: Ja.
1: Dus als je dan een fotowedstrijd hebt, dan wint meestal de beste foto. Nou, niet in dit geval. Oh. Nee, een vliegtuigmaatschappij uit IJsland, die was de afgelopen tijd op zoek naar een fotograaf. Maar die waren op zoek naar de slechtste fotograaf ter wereld.
0: Hè? Waarom dan?
1: Nou, het was eigenlijk een beetje een reclamestunt. Want ze hadden het idee, IJsland is zo mooi.
0: Ja.
1: Dat zelfs de slechtste fotograaf ter wereld daar nog mooie foto's kan maken. Slim bedacht, hè?
0: Slim, heel slim. Ja.
1: Nou, meer dan 125.000 mensen moet je nagaan delen mee aan de wedstrijd. Ja, dus blijkbaar zijn er toch heel veel mensen die slechte foto's kunnen maken. Maar ze hebben er weer daar. Deze vrouw die komt uit Frankrijk. Die maakt echt verschrikkelijk belabberde foto's. Dat is niet normaal. Dat is echt gewoon niet om aan te zien. Ik heb wat foto's gezien. Onscherp, vingers in beeld. Het is gewoon een drama. En dat is dus de winnares van deze wedstrijd. Nou ja, deze mevrouw uit Frankrijk, die is ontzettend blij met haar titel. Ja, dat snap ik ook wel. Ze kregen al vaak de vraag waarom haar foto's altijd zo slecht waren. Nu kan ze zeggen, ja, maar ik heb er wel een prijs mee gewonnen.
0: Ja.
1: En niet zomaar een prijs, Marjoni. Want ze mag als beloning 10 dagen door IJsland reizen om foto's te maken van het land. En ze krijgt nog zakgeld mee, namelijk 40.000 euro.
0: Nou, daar kun je een goede camera van kopen, laten we eerlijk wezen. Toch?
1: Ja, 40.000 euro. De slechtste foto die zij maakt, die wordt gebruikt in een reclamecampagne van de vliegtuigmaatschappij. Ja, het is echt heel bijzonder. Maar binnenkort gaan we dus zien hoe mooi IJsland is door de lens van een hele slechte fotograaf.

0: Zara Larsson met Lush Life. Ja, die hadden we met z'n allen niet zien aankomen. Maar ineens is die weer terug van weg geweest. Het is namelijk al een oude liedje, maar helemaal hot en happening vanwege TikTok. En ja, ook dat soort liedjes hoor je af en toe bij ons op de radio. Wij zijn ook, hoe noem je dat, up-to-date met de trends.
1: Ja, de hits die worden tegenwoordig via TikTok gemaakt en niet meer via de top 40, hoor.
0: Nou ja, ook wel een beetje.
1: Ja, maar niet meer zoals vroeger. Vroeger had je dus de hitlijst, die werd op de radio uitgezonden. En dan ging ik elke woensdag volgens mij ging ik naar de V&D. Die bestaat niet meer, de winkel. En daar lag dan het gedrukte exemplaar van de top 40.
0: Oh ja.
1: Die kon je gratis meenemen. Nou, daar stond mijn hele klas die stond daar met zo'n exemplaar. Zo'n blaadje was dat. En dan zag je wat de trends waren. Tegenwoordig zet iedereen gewoon zijn mobiele telefoon aan en zie je het op TikTok.
0: Ja, dat is wat anders, hè? Ik ben wat jonger dan dat jij bent, maar ik kan me dat ook niet meer herinneren, hoor. Die blaadjes die dan overal liggen.
1: Nee, ik zal wel eens eentje meenemen. Ik heb ze nog bewaard. Ik heb helemaal mappen
0: waar?
1: Met...
0: Oh, wauw.
1: Ja, hoor. Dat, ja, dat
0: is toch geld waard anders, denk ik.
1: Ik denk het wel, ja. Ja. Net als de advertentie van Harry Styles.
0: Wacht even, wat?
1: Oh, dat heb je gemist. Nou, daar gaan we het morgen over hebben. Harry Styles was in Nederland en heeft een advertentie geplaatst. Ja, en daar is iets leuks mee aan de hand.
0: Maar
1: dat vertel ik morgen in de ochtendshow.
0: Nou, vind ik een heel goed idee, want morgen zijn we er natuurlijk weer met een spiksplinter nieuwe ochtendshow. En dan is trouwens het de laatste dag dat je kans maakt op het voetbaldoeboek van Panna. Helemaal in het thema van het WK. Dus ik zou zeggen, doe morgen vooral mee en vooral de voetbalfans.

0: kijken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu het peuteruurtje.
3: Hallo Kids Radio.
4: Ja, jongens en meisjes, daar gaan we weer. Dickie Dick zit er al klaar voor met het peuteruurtje. Laten we maar gauw gaan beginnen.

twee giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Hey, zullen we dansen?
1: Ja.
0: En dan moet je even gaan staan
1: met de billen van de stoel.
0: Ja. Oké. Daar gaat-ie dan, hè?

zwaaien.

even. Dit hier. Dit is een contrabas. Ja, en hier. Dit is een, maar die kennen jullie wel, een gitaar.

0: Stamp.
1: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.
2: Waar denk je nou dat Beer toch kan zijn? Zit hij achter het keukengordijn? Misschien is hij wel hier in de pan. Nee,

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: vous, je l'aime, Pim. Avec vous, je l'aime, Pim.
1: Winter in de tovertuin. Het is een stralende wintermorgen in de tovertuin. Pip wordt helemaal blij als ze naar buiten kijkt. Er is vannacht iets heel bijzonders gebeurd.
2: Voezel, voezel, snel, wakker worden!
3: Huh? Wat is er, Pip?
2: Kom nou kijken!
4: De tovertuin is helemaal wit.
2: Ja, wat mooi. Kom, muts op en naar buiten.
4: Ja. Oh, tante, je bent helemaal wit. Ik zie je bijna niet meer.
5: Nou, wat heeft het gesneeuwd vannacht, hè, jongens? Mijn peertjes zitten helemaal verstopt.
2: Ja, maar wel leuk, hè, tante? Al die witte pluisjes.
5: En of dat leuk is. Jullie mogen vandaag de hele dag heerlijk spelen in de sneeuw. Veel plezier.
4: Ja, wat leuk!
2: Woezel, je kan de pluisjes vangen.
4: Oh, en je kan er een balletje van maken, Pip. Vangen!
2: Ah! Oh ja, Woezel. Nou, deze is voor jou.
4: Hey! Wow!
2: Hier!
4: Oeps!
2: Oh nee, niet van die grote hoor, Woezel.
4: Oh jawel, Pip. Dit is een super reuzenbal, speciaal voor jou.
2: Wow.
6: Oh, je hebt de bal tegen die meneer zijn hoofd gegooid, Woezel.
4: Oh echt?
6: En hij heeft een hele grote bult.
4: Heel erg sorry, snel meneer. Ik deed het niet expres. Echt niet.
6: Hij zegt niks. Hij zou toch niet boos op ons zijn, Woezel?
4: Doet het pijn, snel meneer? Het spijt me zo. Echt, het was een ongelukje.
6: Volgens mij is hij hier helemaal alleen buiten. Dat is ook niet leuk.
7: Best zielig, hè, Woezel?
4: Ja. Oh. Kom op, Pip. Laten we een sneeuwhondje voor hem maken. Dat vindt hij vast heel erg gezellig.
2: Ja, goed idee. Ik help je mee.
4: Zo is hij groot genoeg, toch?
2: En nog een staartje. Nou, hij lijkt echt op ons, hè, Woezel?
4: Mm-hmm. Ja, het is een heel leuk hondje geworden. Vindt hij ook niet, snel meneer?
2: Hij zegt nog steeds niks.
4: Nou, het is toch veel gezelliger zo? Ik denk dat hij heel blij is met het leuke sneeuwhondje, hoor, Pip. Laten we hem Pluisje noemen.
2: Ja, dat is een leuke naam. Pluisje.
6: Mm-hmm. Zullen we nu weer naar huis gaan? Ik heb het een beetje koud.
4: Ik ook. Dag, snel meneer.
2: Dag, meneer.
4: Dag, Pluisje.
2: Dag, Pluisje.
1: Zo hebben Woezel en Pip toch een heel leuk vriendje voor die arme sneeuwpop gemaakt. En die grote bult? Nou, vooruit maar. Dat gaat wel weer over.

0: niets dat lukt. Het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee!

0: Heb je nou een vraag aan Dikkie Dik of wil je de groetjes doen? Dat kan heel makkelijk via de gratis app van Hallo Kids Radio.
1: Hij ziet er best wel heel schattig

Kijk eens naar het beestje, met Hendrik zit een feestje. Want hij is gek op jou. Hij ziet er eigenlijk best heel schattig.

ik ben Cowboy Billy Boom. En je luistert naar het Peuteruurtje op Hallo Kids Radio. En natuurlijk hoor je mij leuke liedjes hier ook voorbij komen. Cowboy Billy Boom.

0: gratis kan. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar.
1: Echt waar, meneer de uil.
0: Want dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensenwetsen.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Aanse. TikTok.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dag lieve kinderen, zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Schep jij wel eens op dat je het hardst kunt lopen van iedereen? Of dat je wel 20 pannenkoeken op kunt? Of 100 ijsjes? Roodkapje en Klein Duimpje wel. En dat was bijna verkeerd afgelopen.
1: Ik heb wel eens belletje getrokken bij de reus. Pff,
2: dat is niks. Ik heb wel eens aan de staart van de draak getrokken.
1: En ik heb ooit een hap van het huisje van de heks genomen.
2: Ik wil 2 happen.
1: Ik 3.
2: Dat wil ik zien.
1: Oké.
2: En? Durf je nu nog? Held?
1: Voor jou durf ik alles. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.
3: Knibbel, knabbel, knuisje.
1: De heks! Roodkapje, rennen!
3: Huisje? Ik krijg jullie nog wel, stelletje stoute stommeriken!
2: Dat was spannend.
1: Maar ook erg lekker. Die heks is vreselijk. Maar haar huisje is geweldig.
2: Ja, geweldig lekker.
1: Ja.
2: Zullen we... Nog een stukje?
1: Nou...
2: Durf je dat, Klein Duimpje?
1: Ik weet niet of dat verstandig is.
2: Ach joh, wat kan ons die heks schelen? En trouwens, voor mij durft hij toch alles?
1: Ja, dat is waar. Kom op, dan lopen we weer naar het huisje.
2: Ja.
3: Ik zal ze krijgen, die laffe luie lunchhapjes. Die drankjes zal ze leren. Hiervan vallen ze in een lange, diepe slaap. 100 jaar zal het wel niet duren, dat lukt alleen mijn nicht. Maar een jaartje snurken moet wel lukken. Zo, bijna klaar.
2: Oh, wat lekker allemaal. Ik wil nog wel een stuk koek. Heerlijk. Oh, en kijk, die glaasjes limonade zien er ook lekker uit.
1: Die limonade vertrouw ik niet. Die hoort er helemaal niet te staan.
2: Maak je toch niet altijd zo druk? Die limonade ziet er heerlijk uit.
1: Niet doen, Roodkapje. Het is vast een gemene truc van de heks. Nee, Roodkapje, wakker worden! Oh, wat kan ik doen? Een kus. Ik ken een prins die zijn prinses wakker kuste. Roodkapje, word nu toch wakker?
3: Wordt ze niet wakker? Dat komt door dit drankje. En wat je ook doet, ze wordt alleen wakker van dit drankje. Maar je kunt ook een jaartje wachten. Ik vermoed... dat ze dan wel weer bij is.
1: Nu moet ik slim zijn. Kijk daar, het schoonheidskruid.
3: Huh?
1: Dat bloeit maar eens in de 100 jaar.
3: Het schoonheidskruid? Oh, dat moet ik zien. Waar dan? Oh, ik zie het niet. Even mijn bril opzetten, hè? Komt er weg! Waar is mijn schoonheidskruid?
1: Maak eerst maar een drankje waardoor je beter kunt zien. Roodkapje, hou vol! Ik ben zo terug! Nu heb ik wel het goede drankje, maar in welk flesje zit het? Hé, hey, Wolf, wil je een slokje limonade?
4: Ik heb liever een hapje, Roodkapje.
1: Precies, daarom juist. Zo'n meisje op je lege maag is ook geen pretje, hoor.
4: Misschien niet eens zo'n gek idee. Ze zal in ieder geval wat makkelijker naar binnen glijden. Vooruit, geef me een slok.
1: Alsjeblieft.
4: Dankjewel. Proost. Nou, best le.
1: Bedankt, Wolf. Je hebt me een stuk wijzer gemaakt. Roodkapje, ik kom eraan.
0: En zo werd Roodkapje gelukkig weer wakker. Dankzij haar slimme vriend. Dat de wolf een tijdje sliep was wel rustig. Vooral voor Roodkapje. Zo zie je maar dat je beter niet kunt stelen. En de heks, die is alweer een nieuw drankje aan het maken. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

de leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: knikken. Woezel, Pip en Buurpoes zijn vroeg op vandaag. Want ze hebben iets heel leuks verzonnen. Ze moeten tante Perenboom alleen nog wel eventjes vragen of het goed is.
1: Daar willen we gaan spelen. Mag het, tante?
2: Nou, jongens, dat grote grasveld is best wel ver weg. Want ik kan jullie daar niet zien. Nou goed, het is wel heel leuk daar. En jullie zijn groot genoeg. Waarom nemen jullie niet een lekkere picknick mee? Dan kan je daar de hele dag blijven spelen.
3: Ja, leuk! Fijn!
1: Tante, wat is dat eigenlijk, een picknick?
2: Een picknick, dat is een mandje vol lekker eten dat je buiten opeet op een dekentje, gezellig in het gras.
3: Een picknick, ja! Lekker!
2: Goed, haal maar een kleedje en een mandje en dan stop ik daar wat lekker eten in.
1: We zijn er bijna. Kijk, daar is het grasveld.
4: Hey, hallo jongens, waar gaan jullie naartoe?
1: Ha, mannetje. Wij gaan spelen op het grote grasveld.
4: Oh, leuk zeg. Daar kun je heel lekker graven. Mag ik ook meespelen?
1: Nou nee, Molletje, dat gaat echt niet. Jij bent niet zo snel en dan kan je niet zo goed spelen met ons.
5: Bovendien gaan we picknicken. En molletjes weten natuurlijk niet hoe dat moet. Misschien een ander keertje, goed?
4: Oh, nou. Oké.
1: Zo, die ligt.
6: Dat was best ver lopen. Ik ben moe en heel warm. Zullen we maar meteen gaan eten? Die picknickjes zien er zo lekker uit.
1: Ja, ja. Ik heb ook best trek. Maar we kunnen ook eerst even lekker gaan zwemmen in dat slootje daar. Brrr. Nou, ik niet hoor. Poezen houden niet van water. Ik blijf hier wel op de picknick passen.
6: Oké, Buurpoes. Wel goed opletten dan. En niet alvast iets eten, hè?
1: Ja, lekker zwemmen in een sloot. Wie er het eerst is, Poezel?
6: Pip, dat ben ik hoor.
1: Ja, op de picknick passen. Dat was lekker, hè, Poezel?
6: Nou nog, Pip.
1: Buurpoes, we zijn er weer.
6: Hé, hey, Buurpoes.
1: Huh? Miauw.
6: En nu lekker picknicken. Wat zullen we het eerst eten? Hey, wat gek. Er zit niks meer in de mand.
1: Hè?
6: Al het eten is weg.
1: Oh, Buurpoes. Jij hebt alles opgegeten. Je zou wachten. Dat was voor ons allemaal.
7: Miauw. Nee, echt niet. Ik heb de hele tijd goed opgelet en niets opgegeten.
1: Dat kan niet. Je jokt.
7: Echt niet.
6: Echt wel, Buurpoes. Je bent heel erg aan het jokken.
1: Oh, niet dus.
6: Wel eens. Hé? Kijk nou eens. Die boebel. Dat lijkt wel zo'n hoopje van...
3: Molletje!
6: Molletje, jij hebt alles verstopt.
4: Ik kon toch niet zo goed met jullie spelen. En ik ben toevallig heel goed in picknicken, hoor.
1: Nou, je mag voortaan altijd met ons spelen, hoor.
5: Oh. Ja, echt, Molletje. Wat ben jij goed in verstoppertje spelen, zeg.
6: Kom, jongens. Dan gaan we lekker picknicken.
0: Wat een leuk lolletje van Molletje. Zo spelen de vriendjes nog de hele dag op het grote grasveld. En Molletje, die hoort erbij.
8: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Hoi, ik ben Soraya. Doei!

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hallo, ik ben Ivano en ik luister altijd naar de Kids Radio. Super gezellig.

0: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Naar het schijnt groeien ze erg snel. Hij heeft me ook deze pot verf gegeven.
1: Prachtig! En waar ga je die voor gebruiken?
0: Moet ik nog even over nadenken.
1: Prachtig!
2: Kabouter Ko plantte de paddenstoel in het bos. En enkele dagen later stonden er overal grote witte paddenstoelen. Het was een mooi gezicht.
0: Mooi, hè?
1: Prachtig!
0: En ze spelen muziek.
1: Prachtig!
3: Heb je ook al gezien dat er opeens witte paddenstoelen in het sprookjesbos groeien?
4: Ja, ik vind ze mooi.
3: En wat een leuke muziek.
4: Ja, ik krijg er danskribbels van.
3: Ik ook.
4: Ik kan gewoon niet stil blijven staan op die muziek.
3: Ik ook niet.
2: Maar niet alleen Roodkapje en Klein Duimpje hadden danskriebels in de benen.
5: Yeeha!
6: Dag, meneer de ezel.
5: Hoi, prinses Assepoester. Wat is er aan de hand? Ik kan niet meer stoppen met dansen.
6: Ik ook niet.
5: Lekker, joh. Ik heb lekker vrij gevoel. Alsof mijn hele lijf zwingt. Zelfs mijn poten. Yeeha!
6: Ik word er ook zo lekker vrolijk van. Ik denk dat het komt door die witte paddenstoelen die opeens overal staan.
7: Dans maar allemaal. Het Sprookjesbos lijkt wel één grote danszaal.
8: Oh, ik word zo moe van al dat dansen. Zo moe.
5: Oh ja, ik niet.
8: Heerlijk, zou jouw heks ons betoverd hebben.
5: Nou, dan heeft ze eindelijk een leuke betovering bedacht. Ja.
2: De bewoners van het Sprookjesbos konden niet meer stoppen met dansen.
4: Mijn benen. Ik kan niet meer.
3: Klein Duimpje, gaat het?
4: Zelfs nu kan ik niet stoppen met dansen.
3: Hoe zou dat toch komen?
4: Zou het door die paddenstoel komen?
1: Ko, er is iets geks aan de hand.
0: Oh ja, wat dan?
1: Die paddenstoel van je neef, die is door het hele bos gaan groeien. Er staan er nu wel 10.
0: 10?
1: En ze hebben toch een raar effect.
0: Oh?
1: Kom mee, dan kan je het zelf zien.
0: Ja, ja.
9: Wanneer stopt dat gedans? Ik haat het.
1: De muziek uit de paddenstoelen laat iedereen dansen.
0: Behalve ons.
1: Nee, op kabouters heeft het inderdaad geen effect, maar bij de anderen wel.
7: Help, ik dans met een breuk. Dit is niet meer leuk.
1: Ja, je hoort het, ze vinden het niet leuk. Heeft je neef je niet iets verteld over die paddenstoel?
0: Hij heeft me wel een pot rode verf met witte stippen meegegeven.
1: Zou dat de oplossing zijn?
2: De kabouters besloten de witte paddenstoelen te verven. Rood met witte stippen. En dat had een effect. Kijk zelf maar.
0: Zo. Alle paddenstoelen zijn geverfd.
1: Juist.
7: En het dansen is gestopt.
0: Ja.
7: Die witte paddenstoelen hadden mijn benen dus gefopt. Van een hele dag dansen ben ik moe. Mijn ogen vallen bijna toe.
2: Die nacht sliep iedereen als een roos. Zo ontzettend moe waren ze van al dat dansen. Nou ja, niet iedereen.
5: De betovering mag dan verbroken zijn. Ik dans de hele nacht. Ja!
2: Iedereen in het bos hield van de vrolijke deuntjes die de paddenstoelen maakten. En iedereen vond ze ook een leuk gezicht. Maar kabouter Ko dacht voortaan wel 2 keer na voor hij iets in het bos plantte. Net zoals die keer toen Assepoester. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Kabouter Ko kwam terug van een bezoekje aan zijn verre neef Ludwig, de muziekkabouter.
1: Mooie paddenstoel, hè? Heb ik van mijn neef Ludwig gekregen.
2: Prachtig! Wat ga je ermee doen?
1: Planten.

studio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: De leukste kidszender van Nederland.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: We zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waarover kabouter tijd is beperkt.
1: Denk bij stomme klusjes niet te snel. Ik heb geen tijd.
0: Hoezo?
1: Ik heb geen zin.
0: Dan maak je het maar.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Wee! Party, party.

0: Waarom zijn piraten nooit bang? Omdat ze hun angst overboord gooien. Alle wind in de zeilen.
1: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
2: Bombaloo, kiddy kiddy.
1: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
3: Yahoo!
1: Neem je stem op en laat je horen.

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Oh, Marie, ja. Mag ik hallo zeggen zo?
3: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
2: Tegen iedereen zo.
3: Doe maar.
2: Hallo iedereen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan één van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die had hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door. Octaaf gaat. Octaaf is door. Hij dribbelt. Hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
6: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
7: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Hartie, Bartie.

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Kids Radio, heel leuk! Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Soku, soku, bachi, bachi, soku.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

0: vrienden zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, jij ook!
0: Dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
2: Heb je alles bij je?
3: Aha.
2: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Kikken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De gelaarsde kat. Er was eens een molenaar met 3 zoons. Hij was heel arm. Eigenlijk had hij alleen maar een molen, een ezel en een kat. Op een kwade dag ging de molenaar dood en moesten zijn kinderen de erfenis verdelen. Dat is eenvoudig als je maar zo weinig hebt. De oudste zoon nam de molen en de middelste zoon nam de ezel. Die twee besloten bij elkaar te blijven, omdat ze dan samen meel konden malen. De jongste zoon kreeg de kat en verder niets. Geen huis om in te wonen, geen geld om er een te kopen, niets.
1: Tja, daar sta ik dan met mijn kat, maar zonder bed en zonder huis, wat moet ik nou doen?
2: Meester, geloof het of niet, maar ik zal goed voor u zorgen. Ik ben niet voor niets de slimste kat in dit land. Doe precies wat ik u zeg en spreek me niet tegen. Geef me een paar laarzen en een grote jutezak.
1: Laarzen? We moeten een kat daarmee. Ik dacht dat je me rijk ging maken. Maar nee hoor, voorlopig moet ik alleen maar geven.
2: Ik dacht dat u me niet zou tegenspreken.
0: Dus gaf hij hem zijn laarzen en jutezak. De volgende ochtend ging de kat trots met zijn laarzen aan op pad. Op een prachtig groen veldje legde hij de jutezak met wortels die hij onderweg had gevonden open in het gras en ging hij een eindje verderop liggen doezelen. Na een poosje hupte er 2 konijnen in de zak. Vlug deed hij de zak dicht, gooide hem over zijn schouder en ging zo snel zijn laarzen hem konden dragen naar het paleis van de koning.

0: Kijkt u eens voor de majesteit met de complimenten van mijn meester, de markies van Carabas.
1: De volgende dag had hij fazanten in de jutezak. De dag daarna een koppel patrijzen en zo ging dat dag na dag. Totdat hij op een keer voor het paleis stond en de paleiswachter tegen hem zei dat de koning hem wilde spreken.
2: Goedemiddag, kat. Ik ben zeer vereerd met de lekkernijen die uw meester steeds laat brengen. Ik ken de goede man niet, maar ben inmiddels reuze benieuwd naar je meester. Breng me bij hem.
0: Dat is goed, majesteit. Ik ga vliegensvlug naar huis terug en zal u aankondigen.
1: De kat rende over de velden naar huis. Onderweg zag hij boeren werken op het land.
0: Zeg, van wie is al dit land?
3: Dit land behoort aan een machtige tovenaar. Hij bezit de mooiste akkers, de mooiste fruitbomen en het mooiste kasteel. En wij maar zwoegen.
0: Wel, zometeen komt de koning langs. Als hij jullie vraagt van wie dit land is, dan antwoorden jullie van de markies van Carabas. Als jullie dat niet doen, zal het slecht met jullie aflopen.
1: Overal waar de kat langskwam en waar mensen aan het werk waren, zei hij hetzelfde. Toen hij terug was bij de molenaarszoon, trok hij hem mee naar de rivier.
0: Haast u, meester. Trek uw kleren uit en duik in de rivier.
4: Ik wil niet in mijn blootje. Stel je voor dat iemand me zo ziet.
1: De kat keek hem boos aan. De molenaarszoon kon niet weigeren. En wat had hij te verliezen?
4: Ja, oké.
1: Met een grote aanloop sprong hij in de rivier. De kat verstopte snel de oude versleten kleren. Net toen hij dat gedaan had, hoorde hij het ratelen van de koets.
0: Help, help! We zijn beroofd! Help dan toch! Kan niemand ons helpen?
2: Hé, stop de koets!

0: Het is de kat van Carabas. Wat is er aan de hand, mijn vriend?
1: Mijn meester ging, zoals hij iedere dag doet, een duik nemen in de rivier toen er een stel rovers langskwam die al zijn kleren meenamen. Zo kan hij toch niet naar huis?
0: Nee, vanzelfsprekend kan daar geen sprake van zijn. Lakei, ga als de wiedeweerga naar het paleis en haal een mooi kostuum voor de markies.

0: Nadat de molenaarszoon was aangekleed en hij in het mooie kostuum van de koning naar de koets kwam lopen, leek hij wel een prins. Met zijn lange blonde lokken wapperend in de wind. De kat was buitengewoon trots op zijn meester. Maar de gelaarsde kat was niet de enige die zag hoe knap deze man was. De dochter van de koning keek door het raampje van de koets en werd op slag verliefd.
1: Wilt u ons vergezellen op weg naar uw kasteel? Dan kunnen we onderweg nog wat kletsen.
0: De kat rende intussen zo snel hij kon naar het kasteel van de tovenaar en klopte op de poort.
2: Tovenaar, ik wil u mijn complimenten maken. U heeft werkelijk de mooiste velden, de mooiste fruitbomen, de helderste beken die ik ooit heb gezien. Het kan toch niet zo zijn dat u ook het mooiste kasteel heeft dat ik ooit heb gezien?
3: Wel zeker bezit ik het mooiste kasteel. Zoveel pracht en praal heb jij nog nooit gezien. Kom binnen, dan zal ik het je tonen.
0: De tovenaar schepte op over wat hij allemaal had. En toen hij daarmee klaar was, begon hij op te scheppen over wat hij allemaal kon. De kat lachte minzaam.
2: Ik ben diep onder de indruk, maar met alle respect. Het is toch helemaal niet moeilijk voor een tovenaar als u om zich in een paard te veranderen of in een tijger. Die zijn allemaal even groot als u. Maar u bent natuurlijk pas echt een groot tovenaar als u zich kunt veranderen in een konijn. Of nee, wacht. In een muis. Die is nog kleiner.
3: Wat denk je wel? Mij een beetje uitlachen?
4: Ja, natuurlijk kan ik dat.
3: Ik zeg je, ik ben de beste.
0: Met veel geknetter en tovergesis veranderde de tovenaar zichzelf in een muis. En binnen een seconde had de gelaarsde kat hem te pakken en met huid en haar verslonden. Het blijft tenslotte een kat, ook al heeft hij laarzen aan.
2: Tja, tovenaar, jij mag dan het beste toveren. Maar ik ben de beste muizenvanger. Zo. En nu maar wachten op de koets.

0: Op datzelfde moment zat de molenaarszoon prins heerlijk in de koets van de koning en kon hij alleen maar naar de dochter staren. Ze was werkelijk prachtig.
1: Wat een prachtige korenvelden liggen hier. Van wie zouden die zijn? Koetsier, stop eens even. Zeg boerenman, van wie is dit land waar jullie op werken?
0: De boeren schrokken zich een hoedje toen ze de koning zagen. Zou die vreemde gelaarsde kat dan toch gelijk hebben? Misschien kon hij ook wel toveren. Ze wisten nog precies wat hij had gezegd, dus gaven ze snel antwoord.
2: Alles wat u hier ziet is van de markies van Carabas.
0: Zo ging dat ook bij de maïsvelden, de weilanden vol prachtige koeien en bij de fruitbomen.
1: Ongelooflijk, markies. U bent een machtig rijk man. Alles wat ik tot nu toe heb gezien is van u.
0: De molenaarszoon mompelde een onverstaanbaar antwoord. Hij had geen woord verstaan van wat de koning zei. Hij kon alleen maar staren naar diens prachtige dochter.
3: Kijk, daar staat uw kat. Hij wenkt ons. U wilt toch niet zeggen dat dit prachtige kasteel van u is?
4: Welkom in het kasteel van mijn meester, de markies van Carabas. Komt u verder, sire?
0: De koning was onder de indruk van alles wat hij zag. Er stond zelfs een feestmaal klaar in de eetzaal.
1: Mijn beste markies van Carabas, ik zie dat mijn dochter u bevalt. Ik vind het een eer als u met haar trouwt.
5: Dol graag. Oh, sire.
0: Niet lang daarna vierden ze het trouwfeest. De molenaarszoon die begonnen was met alleen een kat, had nu alles wat zijn hartje begeerde. En de kat? Die droeg nog steeds laarzen, al waren ze nu van het mooiste leer met fluwelen randjes. En zo nu en dan ging die ook nog op muizenjacht om het niet te verleren. Want dat blijft zo in de dierenwereld. Een kat blijft een kat.

0: jongens en meisjes. Hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: We zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker.
0: Haha,

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Repelsteeltje. Er was eens lang geleden in een ver land een arme molenaar met een beeldschone dochter. Op een dag kwam de hebberige koning van het land met een dienaar langs om nog meer geld te innen voor het grote koningsfeest.
1: Ja, maar ik heb helemaal geen geld hoor, sire, nee.
0: De molenaar zweeg. Hij schaamde zich. Hij wilde de koning niet teleurstellen. Plotseling kreeg hij een ingeving.
1: Maar, ik heb een hele begaafde dochter. En zij kan zoals, ze kan zelfs goud spinnen uit stro.
2: Goud uit stro? Wat was geweldig. Breng haar naar het kasteel, dan kan ze na de komende nacht een hele kamer vol stro spinnen tot goud.
0: Toen de molenaar opbiechtte aan zijn dochter wat hij had gedaan, werd ze heel erg boos. Toch liet ze zich door haar vader naar het kasteel brengen, waarin een klein kamertje een spinnenwiel stond met stro dat was opgestapeld tot aan het plafond. De koning gaf de molenaar nog wel een waarschuwing.
2: Als het haar niet lukt, gaat ze de gevangenis in.
0: De molenaar knikte en nam afscheid van zijn dochter. Hij dacht, had ik mijn grote mond maar dichtgehouden, ik zal haar nooit meer terugzien. De koning deed de deur op slot. Het meisje keek hulpeloos naar de berg stro en begon te huilen.
3: Hoe heeft vader dit kunnen doen? Ik kan niet eens wol spinnen. Oh, was er maar iemand om mij te helpen.
0: Op dat moment stond er vanuit het niets een klein mannetje voor haar. Ze was verbaasd. De deur was gesloten en de ramen zaten te hoog om van buiten naar binnen te klimmen.
3: Wie ben jij?
1: Mijn naam verklap ik nooit, maar ik ben hier om je te helpen. Wat is je probleem?
3: Ik moet voor de koning deze hele berg stro tot goud spinnen. Ik weet niet eens hoe een spinnenwiel werkt.
1: Ik weet het wel. Ik wil het wel voor je doen.
3: Oh, dat zou geweldig zijn.
0: Het kleine mannetje ging op het krukje zitten en pakte een plukje stro. Hij draaide aan het wiel en als bij toverslag veranderde het kleine beetje stro in het zuiverste goud. Het meisje begon te dansen van geluk.
3: Dat is fantastisch!

0: gesteuterd. Het was ook iets te mooi om waar te zijn. Ze dacht even na en deed toen haar ketting af.
1: Ik bezit niet veel van waarde, maar je mag mijn ketting wel hebben. Is dat genoeg?
2: Ga je nou maar slapen? Ik doe het werk voor je.
0: Het meisje ging in een hoek van de kamer liggen en terwijl ze het spinnenwiel hoorde snorren, viel ze langzaam in een diepe slaap. De volgende dag, toen het eerste zonlicht door de ramen scheen, werd het meisje weer wakker. Een berg goud schitterde in het zonlicht. Ze hoorde een sleutel in het slot van de deur. De koning en de molenaar kwamen nieuwsgierig binnen.
3: Zoveel goud heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Dit is geweldig.
4: Haha, nou dan kunnen wij dus nu mooi gaan.
3: Helemaal niet. Als ze zoiets één keer kan, dan moet ze het ook een tweede keer kunnen. De komende nacht mag ze nog een keer stro tot goud spinnen.

0: En zo werd de molenaarsdochter nog een nacht in een kamer opgesloten. Alleen deze kamer was veel groter dan de vorige.
1: Wat moet ik nu? Misschien kan het mannetje van gisteren me helpen, maar hoe krijg ik hem hier? Ik weet zijn naam niet eens.
0: En terwijl het meisje naast het spinnenwiel stilletjes zat te huilen, verscheen het kleine mannetje weer voor haar neus.
2: Hopla! Hier ben ik weer. Zo, dat is een berg stro, meisje.
1: Kun je me alsjeblieft helpen?
2: Natuurlijk, maar voor niets gaat de zon op.
0: Het meisje had haar ketting al weggegeven en verder had ze niet veel. Alleen nog de gouden ring aan haar vinger. Het was het enige wat ze nog van haar overleden moeder had.
1: Dit is het enige wat ik nog heb. Hij was van mijn moeder.
2: Goed, geef maar hier en ga jij maar lekker slapen.
0: De volgende morgen, toen de zon opkwam, was het mannetje verdwenen. En weer was al het stro veranderd in goud. En weer kwam de hebberige koning binnen.
3: Ik ben nu de rijkste koning van de wereld.
4: Zo, goedendag dan maar. Doei.
3: Nee, ik wil meer. Nog één keer.
0: En voor de derde keer werd het meisje opgesloten in een van de grootste kamers van het kasteel, waar het stro van muur tot muur opgestapeld lag.
1: Oh nee! Zonder hulp van het mannetje zou dit gewoon stro blijven. En wat zal die hebberige koning dan doen? Mannetje, mannetje, waar ben je? Als je me hoort, kun je me alsjeblieft helpen?
0: En poef, daar stond hij alweer.
2: Hey, hop, hier ben ik al. Wat kan ik voor je doen?
1: De koning wil dat al dit stro omgesponnen wordt tot goud.
2: Jee, dat is veel stro! Nou, je mag wel iets heel moois in gedachten hebben als beloning.
1: Maar ik heb helemaal niets meer. Mijn ketting en mijn ring heb je al. Wat kan ik je nog meer geven?
2: Je hebt geen juwelen meer?
1: Nee, helemaal niets meer.
2: Ik weet het goed gemaakt. Ik spin al het stro tot goud. Op één voorwaarde. Ik wil je eerstgeboren kindje hebben.
1: Mijn wat?
2: Je eerste kind, je bent toch niet doof? Zodra het kind geboren is, kom ik het ophalen.
1: Dat meen je niet.
2: Ik zou maar beslissen. Want zo'n berg stro, dat kost ontzettend veel tijd.
1: Hoe kan je dit nou vragen?
2: Ik zou maar beslissen. Tik-tak, tik-tak, tik-tik, tik-tik, tik-tik.
1: Oké, ik heb geen keus.

0: dochter en de prins gelukkig getrouwd en hadden ze een wolk van een kindje gekregen. De prinses stond in de kinderkamer te kijken naar haar mooie dochter, toen plotseling het kleine mannetje voor haar stond. Ze was hem al bijna vergeten.
1: Hopla! Hallo prinses! Ik kom hier voor mijn beloning!
2: Dat is een mooi kindje. Die zal mijn huis heel goed kunnen schoonmaken. Ja! Yeah.
3: Nee, nooit! Vraag wat je wil. Ik ben nu rijk. Je kan alles krijgen. Maar mijn dochter krijg je nooit.
1: Beloofd is beloofd. En belofte maakt groot. Ik kan ook je liefhebbende echtgenoot vragen of dat ook voor een prinses geldt.
3: Nee, dat doe je niet. Hij mag hier niets van weten. Is er echt geen andere oplossing?
1: Nou, oké, misschien wel. Ik geef je 3 nachten om mijn naam te raden. Van zonsondergang tot zonsopgang. Als je het raadt, mag je je dochter houden. Als je het niet raadt, dan neem ik het kindje mee.
3: Ik heb geen keus.
1: Ja, begin dan maar vast met raden.
3: Oké. Aad?
1: Nee.
3: Abraham?
1: Nee.
3: Adam?
1: Nee,
3: Adrian?
1: Ook niet.
3: Albert?
1: Nee,
3: Arnold?
1: Ook niet. Nee. Allemaal niet goed.
0: De prinses had de naam van het vreemde mannetje niet kunnen raden. De volgende dag stuurde ze dienaren het land in om nog meer namen te verzamelen. En zo werkte ze de volgende nacht aan een lijst met nieuwe namen.
3: Karel, Karsten, Kasper, Kees, Kevin, Klaas, Cor?
1: Ja, maar prinsesje, maar je hebt mijn naam nog steeds niet geraden. Je hebt nog 1 dag en ik wens je...

0: De volgende dag, het was niet te geloven, maar de hele kamer was weer gevuld met goud. Zelfs de ramen waren niet meer te zien. De koning kwam de kamer binnen.
1: Dit is geweldig, meisje. Je zult beloond worden voor je goede en harde werk. Als dank mag je met mijn zoon trouwen.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Een jaar later waren de molenaars

0: De volgende dag was de prinses buiten zichzelf van verdriet. Het was hopeloos. Ze had nog steeds niet de goede naam gevonden. Ze besloot om haar gedachten te verzetten door een wandeling in de paleistuin te gaan maken. Op datzelfde moment liep een van de dienaren door het bos naar het volgende dorp op zoek naar nieuwe namen. Plotseling hoorde hij een vreemd gezang. Hij liep op het geluid af en keek door het struikgewas. Op een open plek in het bos bij een kampvuur danste een klein mannetje rond.
1: Hopla tralala, niemand weet. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet.
2: Dat is het, dat is het. Dit moet ik de prinses vertellen.
1: Want het koningskindje wordt van mij. Hopla!
0: De dienaar rende terug naar het kasteel om de prinses het goede nieuws te vertellen. De prinses was zo blij dat ze bijna niet kon wachten tot de zon onderging.
3: Hey, ben je nog steeds bezig? Ah! Nou, kom. Hey, begin maar vast weer met raden.
4: Is het Sam?
3: Ja. Dam,
4: Sascha?
3: Dam,
4: Sebastian.
0: En zo ging het weer de hele nacht. Weer werden alle namen die verzameld waren opgenoemd.
3: Simon. Nee. Steven. Wat een lelijke naam, zeg. Ah! Je hebt het niet geraden. Je dochtertje is van mij.
4: Niet zo snel. Ik mag nog één keer raden voor de zon opgaat.
3: Nou, vooruit dan maar.
4: Is jouw naam misschien Repelsteeltje?
3: Ja, Repelsteeltje. Nee, dat kan toch helemaal niet. Hoe weet je dat nou? Dat kan helemaal niemand weten.
0: En met een enorme knal verdween Repelsteeltje uit de kinderkamer. De prins kwam op het lawaai af.
5: Liefste, wat was dat voor lawaai?
4: Niets bijzonders. Ik hoorde ons kindje huilen.
0: De prinses kon haar geluk niet op. Eindelijk was haar kind echt veilig. En nu konden zij en haar man eindelijk aan een lang en gelukkig leven beginnen.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke school.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ik hoop niet dat het
1: erop gaat. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja. Een feestje.
1: Meisjes.
2: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: En ik ook.
5: Kids Radio is cool.
6: Kids Radio is echt super.
7: Welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: geef ik ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh, ja.
1: Er zijn hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes.

0: nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo
0: precies.
1: Alleen.
0: Precies. En als wij zingen, zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Vera en ik vind Kids Radio echt superleuk. Groetjes, doei!

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je mag daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom aan!

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is Linkensoep.
3: En over een heisje van Snoep.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends.